0: Meer Radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: House. Bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger. Met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

van mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ahmed Schut met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer, vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: XXL statiegeldmachine maakt inleveren een stuk makkelijker en Herbert Visser College viert 65 jaar met reunie. Bij Intratuin in Krukjes is een nieuwe XXL statiegeldmachine geopend. Bezoekers kunnen voortaan een hele zak met plastic flessen en blikjes tegelijk inleveren. De machine scant automatisch de verpakkingen en berekent het statiegeld. Hierdoor hoeft niet langer ieder flesje of blikje afzonderlijk te worden ingevoerd. Het bedrag kan vervolgens worden uitbetaald of gedoneerd. De nieuwe machine maakt het vooral makkelijker om grote hoeveelheden verpakkingen in één keer in te leveren. Daarmee moet recycling aantrekkelijker worden en zwerfafval verder worden teruggedrongen. Het Herbert Visser College viert zijn 65-jarig bestaan met een reunie voor oud-leerlingen en oud-collega's. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 27 november en begint om 7 uur op school. Iedereen die er heeft gezeten of gewerkt heeft, is welkom. Bezoekers kunnen oude foto's bekijken, voormalige docenten ontmoeten en opnieuw een favoriete les volgen. Ook is er tijd voor een gezamenlijke foto en een borrel. Aanmelden kan via de website van het Herbert Visser College. Dit was het weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Yelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: 21 Pilots en Heathens Take It Slow.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Yes, warm welkom bij Meer Wakker. De zondagmorgen, het is de 13e september 2026. We zitten in de, ja, ik wou zeggen nazomer, maar het is niet echt een nazomer. Het is een soort van pre-herfst, zeg maar. Ja, we gaan er langzaam in met veel buien, veel wisselvalligheid. Het is ook echt flink wat vroeger donker aan het worden. Ja, dat gaat nu echt opvallen. September is het echt zo'n maand dat het echt als een baksteen naar beneden duikt met die zonsondergang qua tijdstip. Ja, het is net zo'n golf, hè, een sinus. Dus dan heb je met name in deze maanden dat het heel hard gaat. En aan de andere kant op is het juist in maart, april dat het heel hard gaat. Maar september, oktober is het tegenovergestelde. Ja, en ik moet heel eerlijk bekennen, ik vind het niet leuk. Nee, ik hou helemaal niet zo van die donkere dagen. Nee. We doen het er maar mee. Wat gaan we doen in de show? Nou, vooral veel muziek draaien. Coldplay komt eraan, Boudewijn de Groot. En eerst eventjes naar Noorwegen. Dit is Alan Walker, Better Off Alone.

0: Dat was het plan, maar toen werd hij alleen maar
1: slechter van. Ja, ik blijf weer meezingen die niet waar. Dat gaat maar door en dat gaat maar door. Jimmy, de eenzame fietser was dat. Boudewijn de Groot op meer radio daarvoor. Coldplay, Fix You. En ook Alan Walker. Better Off Alone in dit geval in een nieuwe versie. Een soort van een 2026 versie. En niet die van 99 van DJ Jurgen uiteraard. Nu terug naar de 90's voor Share and Believe.

0: Bruno Mars. And When I Was Your Man op Meer Radio. En daarvoor hoorde je nog Robert Gray Band en Right Next Door. Een plaat die toch wel een beetje een soort karaoke-klassieker voor mij geworden is. Vind ik heerlijk om dat te doen in de karaokebar. Het is alleen niet heel erg autobiografisch. Nee. Zo ben ik niet. Nee, helemaal niet. Nee, zeker niet. Dit is Meer Wakker op de Zondag. Share Believe hoor je ook nog. En zometeen muziek van Sugar Babes, Holland the Head en Michael Jackson na het Meer Nieuwsoverzicht.
1: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Veiligheid blijft prioriteit in Haarlemmermeer en JDB-groep opent laadplein voor elektrische vrachtwagens. Haarlemmermeer is over het algemeen een veilige gemeente, maar verschillende ontwikkelingen vragen blijvende aandacht. In het Integraal Veiligheidsplan 2027-2030 wil het college daarom 5 prioriteiten centraal stellen. Zo komt er extra aandacht voor jeugdcriminaliteit, kwetsbare personen en de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Ook polarisatie, radicalisering en extremisme krijgen aandacht. Daarnaast wil de gemeente inwoners en ondernemers beter voorbereiden op onverwachte situaties, zoals langdurige stroomuitval. Na vaststelling door de gemeenteraad worden de plannen verder uitgewerkt. JDB-groep heeft op Schiphol Trade Park een nieuw laadplein geopend. 16 elektrische vrachtwagens kunnen er tegelijk opladen. Burgemeester Marianne Schuurmans verrichtte de opening tijdens de viering van het 80-jarige bestaan van het familiebedrijf. Het laadplein is bijzonder omdat Schiphol Trade Park kampt met netcongestie. Dankzij samenwerking binnen energiehub ECOS werd toch voldoende capaciteit gevonden. JDB-groep investeert hiermee verder in elektrisch transport en duurzame bedrijfsvoering. Het bedrijf gebruikt ook zonnepanelen en emissieloos materieel. Dit was het weer, het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

De Sugar Babes op Meer Radio en The Hole in the Head. Goedemorgen, weer wakker. Op de zondag 13 september. Onderweg zometeen Chili Coltrane en ook Miles Smith zometeen. Drive Safe samen met Nell Horn. Naar deze Michael Jackson. Wannabe.

Miles Smith en Niall Horan op Meer Radio. En dit is Meer Wakker. Crazy Town, Butterfly komt eraan. Na toch een fijn showbiz koppel. Maar ja, goed, John Mayer heeft iedereen wel gehad. Dus ook Taylor Swift. Half of My Heart. Een beetje zondagmorgen.

Eendagsvlieg, daar begin Zero's, Crazy Town, Butterfly op Meer Radio. En John Mayer, Taylor Swift, Half of My Heart. Dit is Meer Wakker. Zometeen na 9 uur nog meer Meer Wakker. Met veel muziek, tot 1 uur of 10. Lekker wakker worden. Adele nu en When We Are Young. Everybody.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zo ver wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Ja, het gaat altijd door merg en benen, die slotzin. Ik weet niet waarom...
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Je gaat helemaal mee in die verliefdheid. Naarmate je die plaat langer hoort, word je steeds meer verliefd. En je voelt het. Je voelt de pijn op het moment dat hij toch gezegd... It is time to face the truth. I will never be with you. Ja. Soms gaan die dingen zo, hè? Ja. Warm welkom bij Meer Wakker op de zondag. Het is 13 september. 9 uur geweest. Nog even 1 uurtje flink muziek draaien voordat Maurice komt. Want daarna gaan we prijzen winnen. Dat is eigenlijk over het algemeen het recept voor de zondagmorgen. Eerst even wakker worden en daarna goed opletten. Het teleding kan je altijd leuke prijzen winnen. Maurice zit er helemaal klaar voor zometeen. En verder nog muziek van onder andere Charles Aznavour. She komt eraan. En ook David Guetta. Forever Young. Na deze, Steve Winwood.

Another Day at the Office. Weer een hit op de plaat gezet door David Guetta. In dit geval natuurlijk wel even geïnspireerd door Alphaville Forever Young, samen met Eva Max op de vocals. Dit is Meer Wakker. Ook hoorde je Charles Aznavour en Steve Winwood. Muziek onderweg van Queen. The Show Must Go On en Phil Collins. Another Day in Paradise. Maar eerst terug naar begin jaren 10. Voor deze CeeLo Green. Bright lights bigger than the city.

0: Phil Collins op Meer Radio. En Queen hoorde je ook nog, de show Must Go On. Goedemorgen. Meer wakker met onderweg Afrojack, Don McLean, American Pie. Allemaal na het meer nieuwsoverzicht.
1: Maak je zaterdagavond nog leuker met Jaap en Max on air. Jaap en Max on air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Inwoners denken mee over nieuw Raadhuisplein en 3 finalisten voor onderneming van het jaar. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen meedenken over de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein in Hoofddorp. Het schetsontwerp is klaar, maar over onderdelen zoals groen, water, spelen, veiligheid en activiteiten zijn nog keuzes mogelijk. Een online vragenlijst kan tot en met 4 oktober worden ingevuld. Op 21 oktober volgt ook een bijeenkomst voor inwoners en belangenorganisaties. Eerst wordt het gedeelte bij SEM en het nieuwe gemeentehuis ingericht. Later volgen de delen bij Centrumzicht en Parkzicht. Kinderopvang De Boshoeve, Transcontinenta en Wortel zijn genomineerd voor de titel Onderneming van het jaar Haarlemmermeer 2026. De winnaar wordt op 11 december bekendgemaakt tijdens het Meer Business Gala. De prijs wordt sinds 2007 uitgereikt aan bedrijven die bijdragen aan de lokale economie. De jury beoordeelt onder meer de financiële gezondheid, duurzaamheid, strategie en lokale betrokkenheid. De komende weken worden de 3 bedrijven bezocht. Daarna bepaalt de jury wie zich onderneming van het jaar 2026 mag noemen. Dit was het weer, het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Yes, de doorbraak was dit in 1999 voor Britney Spears. Baby One More Time. En de rest is geschiedenis, zullen we maar zeggen. Want ze heeft heel erg veel hits gescoord in begin zero's. Weliswaar onderhoudelijk toe.

Lekker hoog. Mensen, Don't Leave Me This Way was dat van de Commodores op Meer Radio. En tot zover. Mijn bijdrage aan Meer Wakker voor deze week. Zometeen Maurice met Meer Compleet. En ik meld me dinsdag weer voor God of Faces.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer. Het is bewolkt vanochtend, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Ook de zon laat zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 18 tot maximaal 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Bowling. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Maurice van Dam. Het is God, non-dieu de Maurice.

0: Phil Collins, Easy Lover op Meer Radio.
1: Het is zondagochtend. Morgen. Tijd voor twee uur meer gezellige radio. Meer compleet met Maurice van Dam.
0: Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag. Het is 13 september 2026. Welkom, dit is Meer Radio, 7 over 10. Laat live uit een druilerige hoofddorp. Wat kun je doen? Je kunt ontvangen de komende twee uur lekkere muziek. Uit het heden en uit het verleden natuurlijk. Het laatste lokale nieuws gaan we je overbrengen. Daar zijn we natuurlijk de lokale steekoproep voor. En natuurlijk kun je kans maken om zomaar te winnen vandaag. Dat uurtje bowlen voor 6 personen. Dat is even leuk. Ja. En. We doen er een cd bij van Tamara Tol. Ja. Kortom, spel net mee eens meteen de aanwijzingen. Wat moet ik doen? Nou, ik zend drie aanwijzingen naar je toe. En als jij weet welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding, dan kun je kans maken op die prijzen. En die aanwijzingen van die voorwerpen die komen er zomaar eraan. Dus speel lekker mee. En maak kans voor een uurtje bowlen voor 6 personen. Kun je lekker met 5 vrienden of vriendinnen lekker gaan bowlen hier in Hoofddorp. Ja, kan ook. Pardon, dat komt eraan zometeen. En Blondie. En nog Bob Marley. En is deze. Nederlandse formatie, best wel doen. Formatie, hè? Mooie veiligheidsformatie. Nederlandse band, zeg maar. Ja. Spargo op de radio met You and Me. En zet al de aanwijzingen komen. Zo meteen spelen lekker mee. Welk voorwerp omschrijf ik in het spelletje Teleding?

Ja, 13 september. Een hele speciale dag voor de dames onder ons. Ik ga het ook even uitleggen waarom het precies is. Over dames gesproken. Op de radio horen we een gaantje horen Madonna en Into the Groove.

0: bijna 10 voor half 11. En ik zei het al, je kunt kans maken om zomaar te winnen dat uurtje bowlen voor 6 personen. Als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Ja, wat is dit? Wat is dit nou voor gebruiksvoorwerp? Ja, ik ben benieuwd of je het weet.
1: Aanwijzing 1.
0: Pipo had een dikke rondlopen. Ja, Pipo had een dikke rondlopen. Wie? Pipo? Dat is lang geleden. Maar goed, Pipo had een dikke rondlopen is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Om mij goed te laten werken, moet ik worden afgehangen. Oké? Om mij goed te laten werken, moet ik worden afgehangen, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik ben er in verschillende uitvoeringen. Elektrisch, schuif, klop, draai en nog veel meer, enzovoort, ja. Ik ben er in verschillende uitvoeringen. Elektrisch, schuif, ja, klap, draai. Heel veel uitvoeringen zijn ervan. Zo, echt heel veel. Groot en klein ook. Voornamelijk groot dan. Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn voor de voorwerp?
1: Aanwijzing 1.
0: Pipo had een dikke rondlopen. Pipo had een dikke rondlopen. Intonatie is verkeerd. Pipo had een dikke rondlopen is aanwijzing nummer 1. Ja, wat is dit? Wat zou
1: aanwijzing 2.
0: Om mij goed te laten werken, moet ik worden afgehangen. Om mij goed te laten werken, moet ik worden afgehangen. Hè? Afgehangen? Is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik ben er in verschillende uitvoeringen. Elektrisch, schuif, klap, draai, enzovoort. Ja. Ik ben er in verschillende uitvoeringen. Elektrisch, schuif, klap, draai en nog veel meer. Wat zou dat kunnen zijn? Heb je enig idee? Dan kun je kans maken om zomaar te winnen het uurtje bowlen voor 6 personen. Dan kun je lekker een uurtje gaan bowlen met 5 vrienden of vriendinnen hier in Hoofddorp. En een leuk cd van Tamara Tol. Heb je enig idee? Mail ons even je antwoord door. Het is, je mailt je antwoord door. Dan gaan we om 11:15 gaan we iemand in de uitzending halen. Misschien jou wel. En dan mag je het antwoord in de uitzending geven. En dan kun je kans maken om zomaar te winnen het uurtje bowlen. Mail even aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. In de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En stuur je aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Zoals beloofd, muziek van Blondie, Hard Glass op Meer Radio.

Blondie, Hard of Nergens, hier bij Meer Radio op deze zondagmorgen. En ik zei het al, het is een speciale dag voor de dames onder ons. Ik ga het zo vertellen. We gaan een aantal mensen feliciteren die vandaag jarig zijn. Misschien ben jij het wel, of vriend of kennis. Of een bekende Nederlander natuurlijk. En die aanwijzingen komen zo aan. Spel het antwoord even door aan studio@meerradio.nl. Daar hebben we Virgil Sharkey. Here's a good heart.

0: Wees voorzichtig. Trap er niet op, hè? Turtle Shaggy. En een good heart op deze zondag 13 september. Een speciale dag voor de dames onder ons. Ja, let op, want het is vandaag namelijk... Het is vandaag namelijk Wereld Chocoladedag. Ja, zo. Zonder chocola hadden we het al lang opgegeven. IJs, marsrepen, vla of gewoon repen chocola... is een van de werelds meest geliefde voedselproducten. En dat mag best een keer gevierd worden en eerbetoon krijgen. En dat doen we op 13 september. Vandaag vieren we dus Wereld Chocoladedag. Nou, ze beginnen wordt helemaal gekker, volgens mij. Op naar het nieuws, lokale nieuws met Carolien. Zit je klaar, Carolien?
1: Ja, lekker.
0: Nou, doen we met Man at Work en Down Under. Tot zometeen.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Carolien Geven.
1: XXL statiegeldmachine maakt inleveren een stuk makkelijker. En Herbert Visser College viert 65 jaar met reunie. Bij Intratuin in Krukjes is een nieuwe XXL statiegeldmachine geopend. Bezoekers kunnen voortaan een hele zak met plastic flessen en blikjes tegelijk inleveren. De machine scant automatisch de verpakkingen en berekent het statiegeld. Hierdoor hoeft niet langer ieder flesje of blikje afzonderlijk te worden ingevoerd. Het bedrag kan vervolgens worden uitbetaald of gedoneerd. De nieuwe machine maakt het vooral makkelijker om grote hoeveelheden verpakkingen in één keer in te leveren. Daarmee moet recycling aantrekkelijker worden en zwerfafval verder worden teruggedrongen. Het Herbert Visser College viert zijn 65-jarig bestaan met een reunie voor oud-leerlingen en oud-collega's. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 27 november en begint om 7 uur op school. Iedereen die er heeft gezeten of gewerkt heeft, is welkom. Bezoekers kunnen oude foto's bekijken, voormalige docenten ontmoeten en opnieuw een favoriete les volgen. Ook is er tijd voor een gezamenlijke foto en een borrel. Aanmelden kan via de website van het Herbert Visser College. Dit was het weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: Meer compleet.

feestjes. Ja, bedrijfsfeestjes. En toen werd dit nummer heel vaak aangevraagd. Relight My Fire, Den Harpen, Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light. Een oudje hoorde hier van Den Harpen. Relight My Fire. Ja. Radio 6 over half 11. Goedemorgen. Ik las een heel raar, een hele bijzonder bericht trouwens in de krant. Een beetje tegen het comfort aanschoppen. Zo omschrijft open waterzwemmer Niels Onderwater zijn rondje om Haarlemmermeer. Op zaterdag 26 september duikt hij om 4 uur bij zijn ouders aan de Lissedijk het water in. Om er een dag later weer uit te komen. Oké. Althans, als alles volgens plan verloopt. Schat dat ongeveer 70% dat niet gaat halen. Het is ongeveer 24 uur zwemmen. Je kan het fietsen, dat vind ik al moe. Een rondje halen meer, daar ben ik ook allemaal moe van. Maar zwemmen om door de ringvaart, een heel rondje vol, ik vind het heel knap hoor. Dus zaterdag, zaterdag 26 september duikt Niels het water in bij zijn ouders om 4 uur. En dan komt hij een dag later komt hij er weer uit. En ik denk dat we Niels gewoon eens even een uitzending moeten halen volgende week. Om eens te kijken van... niet zwemmend, maar gewoon eens kijken of hij helemaal in topvorm is.

nieuws, deze rest. Even wat anders trouwens. Dit is ook interessant als je in onze gemeente Haarlemmermeer woont. En je weet, er komt een nieuw raadhuis. Daar heb ik even wat nieuws over. Inwoners en ondernemers en andere belanghebbenden kunnen meedenken over de nieuwe inrichting van het raadhuis.

Plein in Hoofddorp. Het schetsonderwerp is klaar, maar over onderdelen zoals groen, water, spelen, veiligheid en activiteiten zijn nog keuzemogelijkheden. Een online vragenlijst kan tot 4 oktober worden ingevuld. En dan kun je ingeven wat je graag wil. Wil je een fonteintje, wil je een speelpark, wil je een wipkip voor de deur bij de gemeente of meer parkeerplaatsen, dat kan ook. Een boom erbij, kun je meedenken. Kijk even op onze website, meerradio.nl. Als je daar iets meer over zou willen weten, dan kun je meedenken over het ontwerp. Niet het gemeentehuis, maar zeg maar het gemeentehuis voor de deur. Ja, het raadhuisplein zelf. Dus voordat je bij het gemeentehuis naar binnen gaat, dat deel, dan mag je meedenken wat er zou moeten komen. Kijk even op meerradio.nl voor meer informatie. Daarbij Guus Meeuwis. Het is een nacht.

nog niet klaar, hè? Nee, of we gaan nog even verder. Kom. Ja, lekker. Guus Meeuwis. Niet knekkendeng, maar het is een nacht hier op Meer Radio. Althans, het is nu ochtend. Het is 10:45. Goedemorgen. Het is vandaag 13 september. En vertel nog even dat Sabine Koning vandaag jarig is. Wie? Sabine Koning. Wie is het ook alweer? Ga het zo voor je uitzoeken. Eerste Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye, Boy.

0: kans kunt maken om zomaar te winnen vandaag dat uurtje bowlen voor 6 personen. Als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat zou dit dan kunnen zijn voor voorwerp? Heb jij enig idee? Dan maak je kans op een uurtje bowlen voor 6 personen. En een leuk cd van Tamara Tol erbij. Wat is dit?
1: Aanwijzing 1.
0: Pipo had een dikke rondlopen. Pipo had een dikke rondlopen. Wie is Pipo? Lang geleden. Maar als je het weet, dan zou je het moeten weten.
1: Aanwijzing 2.
0: Logisch, hè? Om mij goed te laten werken, moet ik worden afgehangen. Om dit voorwerp goed te laten werken, moet je het afhangen, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik ben er in verschillende uitvoeringen. Elektrisch, schuif, klop, draai, nou, en nog veel meer. Het voorwerp is er in verschillende uitvoeringen. Elektrisch, schuif, klop, draai, en nog veel meer uitvoeringen. Wat is dit? Waar babbel ik over? Wat zou dit nou kunnen zijn?
1: Aanwijzing 1.
0: Pipo had een dikke rondlopen. Dat is aanwijzing 1. Wie is Pipo? Wie is die dikke dan?
2: Die dikke? Is dat de buurman? Nee.
1: Aanwijzing 2.
0: Om mij goed te laten werken, moet ik worden afgehangen. Klinkt heel eng.
2: Afhangen? Dat is even googelen. Wat voor woord dan afhangen?
0: Om mij goed te laten werken, moet ik worden afgehangen. Is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik ben in verschillende uitvoeringen. Elektrisch, schuif, klop, draai. Draai, oh ja, draai, ja, draai. Zit winkelcentrum Hoofddorp ook draai, zeg maar. Wat zou er kunnen zijn? Wat zou dit nou kunnen zijn voor voorwerp? Heb je enig idee? Mail even je antwoord door met in het antwoord even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat ze kunnen zijn. En dan gaan we rond 11:45 iemand bellen. En die mag in de uitzending het antwoord geven. En als het goed is, dan kan die persoon kans maken om zomaar te winnen dat uurtje bowlen voor 6 personen. Wat is dit? Mail even aan studio@meerradio.nl. In de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat zou kunnen zijn. En dan stuur je aan studio@meerradio.nl. Gaan we horen. Studio@meerradio.nl. In excess. Need you. Wanneer? Nou, tonight. Nou, is wel voorbij, hè.

Gotta Let You Know. Ja, ja. In Excess, I Need You Tonight. Bijna 11 uur, beste vrienden. En op naar het nieuws en weer. Althans, het wereldnieuws 11 uur gaan te... Ben je al klaar of... Oké. Wereldnieuws 11 uur komt ze vandaan. En daarna ben je terug bij de tweede uur van dit radioprogramma, waarin je natuurlijk het uurtje bolen kunt winnen. Mail nog even aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Met in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dan maak je kans op het uurtje bolen. 6 personen en de aanwijzingen die komen er ook zometeen nog aan je voorbij. Dus op naar het nieuws en weer 11 uur. Ik ben zo bij je terug.

0: Compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Claus Bowling.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Claus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Tennister Yelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog, bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Claus Bowling. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: twee uur meer gezellige radio. Meer compleet met Maurice van Dam.
1: Eén uurtje hoor, het is 10:55. Goedemorgen, dit is meer radio live vanuit een vanuit Hoofddorp. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, zeg maar. Je kunt kans maken om zomaar te winnen deze uitzending. Een uur bowlen voor 6 personen. Dat is nog eens leuk. Dan kun je met 5 vrienden en vriendinnen lekker gaan bowlen hier in Hoofddorp. En een leuk cd doen wij bij van de Tamara Tol. Een keer een leuke muziek erbij. Ja, en het laatste lokale nieuws gewoon even bijkomen. Wie zijn vandaag jarig? Er is vandaag iemand jarig. Een paar mensen zelfs. Kortom, je hoort hier in deze uitzending en die aanwijzingen voor het spelletje Teerling, die komen er ook zometeen. Er is inderdaad een hele speciale dag vandaag op deze 13e september. Een hele speciale dag voor Albert Heijn, de winkelketen. Ja, waarom? De vakkenvuller denkt, waar gaat het allemaal over? Ik ga het wel uitleggen wat er een speciaal is in deze dag voor Albert Heijn.

De Wijlers hier op Premier Radio om 8 minuten over half 11 op deze zondag 13 september. Het is een bijzondere dag vandaag voor medewerkers van Albert Heijn. Want vandaag op op 13 september 1987 gebeurde het volgende. Althans, wat er toen gebeurde, van COVID vervelend. Freddy Elsass uit Lansmeer is een tijd zonder werk en heeft geld nodig. Hij ontvoert Gerrit-Jan Heijn, het topman van Albert Heijn. Elsass vermoordt Heijn nog dezelfde dag in de bossen van Renkum. De zaak houdt Nederland in de greep en Elsass loopt tegen de lamp als hij in slijterij in Amsterdam een briefje van 250 gulden uitgeeft. Dat deel uitmaakt van het door Elsass ontvoerde losgeld. Op 6 april 1988 wordt Elsass gearresteerd. Hij wordt veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Hij komt in 2001 vervroegd vrij, dat is lekker. Maar in 2009 overreelt Elsass. Hij wordt overreden door een graafmachine. Dat al. Wat een verhaal, hè? George Michael en Andrew Risley, former Wham. In de jaren 80. Ook in 87 trouwens. En ze zingen Wake Me Up Before You Go Go.

0: Hier op Meer Radio, waar je leuke prijzen kunt winnen. Een uurtje bowlen voor 6 personen kun je kans op maken als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. studio@meerradio.nl.
0: Ja, wat is dit? Wat zou dit nou voor voorwerp kunnen zijn? Heb je enig idee? Dan maak jij kans op het uurtje bowlen voor 6 personen. Ik zou zeggen, speel even mee, want de vraag is, wat is dit nou voor een voorwerp?
1: Aanwijzing 1.
0: Pipo had een dikke rondlopen. Pipo had een dikke rondlopen. Is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Om mij goed te laten werken, moet ik worden afgehangen. Om mij goed te laten werken, moet ik worden afgehangen, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik ben er in verschillende uitvoeringen. Elektrisch, schuif, klap, draai. Van alles eigenlijk. Ik ben er in verschillende uitvoeringen. Elektrisch, schuif, klap en draai. En nog andere uitvoeringen natuurlijk. Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn? Waar babbel ik over?
1: Aanwijzing 1.
0: Pipo had een dikke rondlopen. Moet je eerst weten wie Pipo is? Is dat die clown toch? Is dat die clown? Dat is die clown van heel lang geleden. En die had een dikke rondlopen, is aanwijzing 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Om mij goed te laten werken, moet ik worden afgehangen. Dat vind ik een beetje luguber, maar het gaat wel, valt mee. Het is niet zo erg als het is.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik ben er in verschillende uitvoeringen. Elektrisch, schuif, klap, draai. Dus het voorwerp kun je in allerlei vormen bedenken. Je kunt het klappen, draaien, schuiven. Gewoon heen en weer doen. Kan ook, ja. Kan ook, alles kan. Wat is dit? Heb je enig idee? Ik denk bij mezelf, maar dat weet ik. Stuur even een mailtje. Met in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dat stuur je aan studio@meerradio.nl. studio@meerradio.nl. En dan gaan we over half uur iemand in de uitzending halen. Misschien jou wel. En dan mag je het antwoord geven. En dan kun je kans maken om zomaar te winnen het uurtje bowlen voor 6 personen. En een leuke cd van Tamara Tol. En dan zeg je...
2: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!
0: Gewoon nou draaien. Ride on. Ride on tribute. Pasadena's op Meer Radio.

Tribute. Echt zo'n, ja, dit is echt eentje uit 1988. Echt zo'n heel bekende van toen. Stond heel hoog genoteerd in de hitlijsten. Nee, niet de gewoon hitlijst. Gewoon blaadje had je blaadje met allerlei hits. De top 40 was dat. En daar stond hij best hoog genoteerd. Dat is Dina's Tribute op Weer Radio. Woon je trouwens in Bartoverdorp, dan heb ik even een mededeling voor je. Bestuurders van auto's, vrachtwagens en motoren kunnen vanaf vrijdag 18 september niet meer in beide richtingen over de Nieuwe Meerdijk rijden. Op het deel tussen de burgemeester Amersfoortlaan en de Slotenweg wordt één richtingsverkeer ingevoerd. Oh ja, dat lukt er, hè. Ja, New York. Ja. Gemotoriseerd verkeer mag alleen nog van burgemeester Amersfoortlaan naar de Slotenweg rijden. Dat gebeurt dus op vrijdag 18 september, dan gaat het gebeuren. Dan, dan mag je één kant op. Zal dus gedaan, denk ik, dat het een goede reden voor zijn natuurlijk. Meer radio's, wat hebben we de aanwijzing voor Taylor Dane. En nu met Taylor Dane uit 1988, Tell It To My Heart.

to my heart. Dat is 88 hier op Meer Radio op deze zondagse morgen. Turn it to my heart, ja. Vertel me dat ik de enige ben. Of is het de enigste? Ja. De politie is trouwens op zoek in Nieuw-Vennep. Wat zoeken ze jou? Ja, misschien wel. Het licht gaan. Waar was je op zondag 6 september om half vijf s'nachts? Ja, hoezo? De politie onderzoekt nog altijd het schietincident op de havenpoort. Er werd zondagochtend om 6 september, op 6 september rond half vijf een man beschoten. Uit het onderzoek blijkt dat de schutter zich mogelijk heeft vergist. De man die met schrik vrij kwam was mogelijk niet het doelwit. Zo'n onbekende die toevallig aan het rondlopen was. Weet je iemand wie het zou kunnen zijn geweest? Meld het even bij de politie op 0800 60 70. Of anoniem kan ook. 0800 7000. Kun je anoniem met een bivakmuts over je hoofd kun je de politie even bellen. Ik weet wie het is. Wat gaat er gebeuren? Daar rondloopt, hè? Wakefield op de radio. Think of you.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Hey, die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
3: Veiligheid blijft prioriteit in Haarlemmermeer. En JDB-groep opent laadplein voor elektrische vrachtwagens. Haarlemmermeer is over het algemeen een veilige gemeente, maar verschillende ontwikkelingen vragen blijvende aandacht. In het Integraal Veiligheidsplan 2027-2030 wil het college daarom 5 prioriteiten centraal stellen. Zo komt er extra aandacht voor jeugdcriminaliteit, kwetsbare personen en de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Ook polarisatie, radicalisering en extremisme krijgen aandacht. Daarnaast wil de gemeente inwoners en ondernemers beter voorbereiden op onverwachte situaties, zoals langdurige stroomuitval. Na vaststelling door de gemeenteraad worden de plannen verder uitgewerkt. JDB-groep heeft op Schiphol Trade Park een nieuw laadplein geopend. 16 elektrische vrachtwagens kunnen er tegelijk opladen. Burgemeester Marianne Schuurmans verrichtte de opening tijdens de viering van het 80-jarige bestaan van het familiebedrijf. Het laadplein is bijzonder omdat Schiphol Trade Park kampt met netcongestie. Dankzij samenwerking binnen energiehub ECOS werd toch voldoende capaciteit gevonden. JDB-groep investeert hiermee verder in elektrisch transport en duurzame bedrijfsvoering. Het bedrijf gebruikt ook zonnepanelen en emissieloos materieel. Dit was het weer, het Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meerradio. Haarlemmermeer.
5: Meer compleet.

We gaan zo horen wie de winnaar is. Er mag, er komt iemand in de uitzending zometeen. En die mag dan het antwoord geven. Misschien ben jij dat wel. Even anders. De politie heeft deze week een 55-jarige man uit Hoofddorp aangehouden. Op verdenking van witwassen. En ook zijn bezoekingen verricht in Hoofddorp, Amsterdam, Bennebroek. De eenheid Landelijke Opsporing en Interventie startte enkele maanden geleden al een onderzoek. Een onderzoek naar handel in verdovende middelen. Het onderzoek kwam ook een verdenking van witwassen naar voren toe. De politie legde onder meer beslag aan een winkelpand in Amsterdam. Een schip waarmee de verdovende middelen zouden zijn vervoerd. En een personenauto waar ook de verdovende middelen mee zouden zijn vervoerd. Had de totale waarde is ongeveer 1 miljoen euro. En de aangehouden verdachte zit in beperking. Er hangt een gevangenisstraf van 6 jaar boven het hoofd. Hij kijkt daarboven. Hij denkt, wat hangt er nou?

UB40 maakt hits aan lopende band in de jaren 80. Dit is eentje van... En Red in the Kitchen stond best wel lang op de main. Dit is Sing Your Own Song, wat je hier hoort op meer radio. Op deze zondagmorgen om 9:09. Vandaag 13 september, beste vrienden. En we gaan even terug naar 13 september 1854. De geboortedag van Anton Dreesman. Anton Dreesman was een Nederlandse ondernemer. In 1987 richtte hij samen met Willem Vroom het bedrijf op Vroom en Dreesman. Dit bedrijf is een hele grote Nederlandse warenhuis geworden... met allerlei filialen, heel Nederland. In december 2015 wordt V&D failliet verklaard. En Anton overleed al veel eerder, hoor. Ja, in 1934 overleed hij, dus hij weet er niks van, gelukkig. Dat had wel gedaan. Ken je toch wel van Deesman? Nou, als je wel van Deesman kent, dan ben je voor mij best... dan ben je wel aan de leeftijd. Toch wel niet, dat kan. Of beledig ik nou mensen? Zometeen, wie of wie gaat dat uurtje bowlen winnen? We gaan zo meteen iemand in de uitzending halen, die mag het antwoord geven. En als het antwoord goed is, dan wint hij of zij dat uurtje bowlen voor 6 personen. Ben benieuwd. Eerst de Pointer Sisters. En Automatic op meer radio.

pas geen aspirintje geweest, denk ik, op een paracetamolletje. Avicii op meer radio deze zondag, bijna einde van deze zondagmorgen, beste vrienden. Dat was een hele gevarieerde dag vandaag, want het is 19 graden buiten. Op dit moment regelt het een beetje. Zometeen is het opgehouden met regen, is het gewoon bewolkt, zeg maar. En aan het eind van de dag gaat de zon weer schijnen. Het is een gevarieerde dag, wat het weer betreft althans. Op deze zondagmorgen, het is 10 voor 12, langzaam gaan de winkels open in Centrum Hoofddorp.

0: Ik vind het wel gezellig. Sander, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vind je het een beetje gezellige muziek dit? Of,
1: ja, zeker wel.
0: Wat is jouw, beetje jouw muziekstijl, zeg maar?
1: Lekker zomers, toch?
0: Lekker zomers.
1: Ja.
0: Hey Sander, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar ben je vandaan trouwens?
1: Ik ben uit Hoofddorp.
0: Oh, Tolenburg, Overbos.
1: Overbos.
0: Kijk eens helemaal. Woon je lang in Hoofddorp? Ben je echt Hoofddorp? Of valt mee?
1: Ja, nou, nee, niet van origine.
0: Oké. Okay. Omdat heel veel import, hè?
1: Ja.
0: Hey Sander, je hebt die aanwijzing, ik had die aanwijzing gestuurd. Even kijken, Pipo had een dikke rondlopen. Om mij goed te laten werken, moet je worden afgehangen. Ik ben er in verschillende uitvoeringen. Elektrisch, schuif, klop en draai. En jij dacht, ik ga eens even het antwoord doorgeven.
1: Ja, dat dacht ik, ja.
0: Doe je vaak mee aan radiospelletjes?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Oh, nou, dat is hartstikke mooi. Dat is geweldig,
1: zeg. Ik lag nog in mijn bed, dus...
0: En je dacht, ik ga even het antwoord doorgeven.
1: Ik ga het antwoord doorgeven.
0: Lig je nog steeds in bed of is het van nu?
1: Nee.
0: Oh, het is 10:12 natuurlijk. Nou Sander, ik ben benieuwd wat het antwoord is.
1: Het antwoord is deur.
0: Deur. Even kijken. Ja, is helemaal goed hoor. Bedankt. Gefeliciteerd, Sander.
1: Dankjewel.
0: Hou je van Nederlandse muziek trouwens of niet?
1: Zeker weten.
0: Je krijgt een leuk cd van Tamara Tol. Met allemaal leuke Nederlandse muziek erop.
1: Okay.
0: En je gaat een uurtje bowlen in Hoofddorp bij Klaus.
1: Nou, dat is hartstikke leuk.
0: Heb je dat vaker gedaan, hoor?
1: Dat is bijna een thuiswedstrijd. Ja, dat is werkt daar, dus helemaal leuk.
0: Wat doe je zo nou? Of zit je in de horeca?
1: Nou, in de horeca, ja.
0: Kijk, nou, kan je best jezelf gaan bowlen daar.
1: Ja, zo is het.
0: Hé, hey, maar je gaat een uurtje bowlen met wie je mee wil. Nee, mag je zo weten natuurlijk.
1: Ja. Hartstikke leuk.
0: Gefeliciteerd, Sander. Ga je nog leuks doen vandaag op deze regenachtige zondag?
1: Ja, Formule 1 kijken. Max die heeft een moederverwinning in Spanje.
0: Oké, kijk, nou, ik ben benieuwd.
1: Waarom?
0: Hoe het afloopt. Sander, ik ga een hele fijne dag wensen en bedankt voor het meespelen. Je hoort hoe het bij ze bij komen. Dankjewel, hè.
1: Okay, dag,
0: Sander.
1: Dankjewel, hè. Hoi.
2: Hoi. Fancy! Die waar.

0: Compleet werd mede mogelijk gemaakt door Klaus Boling.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen. Maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio, vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+, en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Michael Jackson met Beat It.
1: Dit is de Meer Radio Middag. Tom van Dranen met de Meer Radio Middag.
0: Goedemiddag, welkom bij deze Meer Radio Middag. Na Meer Compleet met Maurice van Dam en oplossing deur. Ja, ik ken nog, de dikke deur van Pico vroeger, hè. En voor ondernemend maar met Rick Klaus is dit weer de Meer Radio Middag. Wat gaan we doen in dit uur? Ik heb de uitslagen voor je van de Vriendenloterij Eredivisie en ook van de Keukenkampioen-divisie. Ik heb het weerbericht voor je van Ronald Mulder en heel veel goede muziek, zoals deze van Edda Langley.

0: Ride It, dat was Ricard.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: De Eredivisie, wat is er allemaal gebeurd? Vrijdagavond AZ tegen Willem II. Het werd verrassend 1-1 in Alkmaar. Zaterdag gespeeld FC Twente tegen ADO Den Haag 2-0. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen 1-1. Fortuna Sittard tegen Ajax, ja, dat werd 1-5 daar in Limburg voor Ajax. Cambuur tegen NEC, dat werd 3-0. En net begonnen om 12:15, Excelsior tegen FC Utrecht. Om 14:30 hebben we Heerenveen tegen Telstar. Dan hebben we om 16:45 PEC Zwolle en die treedt aan tegen Feyenoord. En vanavond om 20:00 de laatste wedstrijd van dit weekend in de Vriendenloterij Eredivisie. Dat was PSV tegen Sparta.

Tastes Like Summer, dat is de nieuwe single van James Blunt hier bij Meer Radio in de Meer Radiomiddag. En tot Caroline Geven met het Meer Nieuws overzicht heb ik nog een One Day Fly voor je. Richard Barnes uit de jaren 70, dit is Take to the Mountains.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Inwoners denken mee over nieuw Raadhuisplein en 3 finalisten voor onderneming van het jaar. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen meedenken over de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein in Hoofddorp. Het schetsontwerp is klaar, maar over onderdelen zoals groen, water, spelen, veiligheid en activiteiten zijn nog keuzes mogelijk. Een online vragenlijst kan tot en met 4 oktober worden ingevuld. Op 21 oktober volgt ook een bijeenkomst voor inwoners en belangenorganisaties. Eerst wordt het gedeelte bij SEM en het nieuwe gemeentehuis ingericht. Later volgen de delen bij Centrumzicht en Parkzicht. Kinderopvang De Boshoeve, Transcontinenta en Wortel zijn genomineerd voor de titel Onderneming van het jaar Haarlemmermeer 2026. De winnaar wordt op 11 december bekendgemaakt tijdens het Meer Business Gala. De prijs wordt sinds 2007 uitgereikt aan bedrijven die bijdragen aan de lokale economie. De jury beoordeelt onder meer de financiële gezondheid, duurzaamheid, strategie en lokale betrokkenheid. De komende weken worden de 3 bedrijven bezocht. Daarna bepaalt de jury wie zich onderneming van het jaar 2026 mag noemen. Dit was het weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

warm bij graad of 22. En later in de week dan daalt de middagtemperatuur en wordt het wat frisser, 16 tot 18 graden. 3 september jongstleden is het album Timeless verschenen van Prince, met allemaal oude opnamen. Maar ook een opname die werd gemaakt vlak voor zijn dood. Prince overleed namelijk op 21 april 2016 op 57-jarige leeftijd. En de maand voor zijn dood werd deze live-opname gemaakt. Dit is How Come You Don't Call Me Anymore, Prince.

0: terug naar de jaren 70 met de Steve Miller Band en Take the Money and Run.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: De keukenkampioendivisie. Welke wedstrijden zijn er tot nu toe gespeeld? Vrijdagavond hadden we MVV Maastricht tegen Almere City 0-4. NAC Breda tegen Jong FC Utrecht 2-3. FC Emmen, De Graafschap 1-2. Heracles Almelo, Jong AZ 3-2. VVV Venlo tegen Top Os 3-1. FC Eindhoven, FC Dordrecht 2-1. Helmond Sport tegen Jong PSV 3-1. En Jong Ajax tegen RKC Waalwijk, dat werd 0-2. En gisteren gespeeld op zaterdag, Rode JC tegen Vitesse, dat werd 1-0. En straks om 16:45 hebben we ook een wedstrijd, namelijk FC Volendam tegen FC Den Bosch. En morgenavond nog twee wedstrijden, dat is Jong FC Utrecht tegen Jong Ajax. En Jong PSV, en die speelt tegen Jong AZ. Hier is Tenita Tikrin met The Good Tradition.

Dan is het Dickram en een Good Tradition. En tot zover deze meer radiomiddag. Straks na 1 uur hebben we Rick Claus. En hij praat een uur lang met Angelina Kierkels. En zij is de algemene directeur van De Meerlanden. Om 2 uur de maand van het jaar. Dan gaan we terug naar september 1969. 3 uur is hij er ook weer hoor. Gezelligheid kent geen tijd. Michel Onklin met Meer Hollands. En om 4 uur Gerben Kersen. En hij presenteert zo zondag. En de volgende man die staat op 28 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het is niemand minder dan Stevie Wonder. Het gaat allemaal in teken van 50 jaar de Songs in the Key of Life. Dat album bestaat namelijk 50 jaar. Hij zal veel nummers spelen van het album. Zoals dit nummer denk ik ook wel hoor. Dit is Another Star. Een fijne dag verder en ik spreek je om 2 uur weer hè, voor de maand van het jaar. Tot dan.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. In diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon, bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Dit is een herhaling op Meer Radio. Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend en Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Onderneem het maar. Uw gastheer is Rick Claus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Onderneem het maar.
4: Goedemiddag luisteraars. Welkom bij een uurtje Ondernemend Sfeerbeheer in Haarlemmermeer. Wij hebben er zin in. En wie gaan we vandaag ontvangen als gast? Welke directeur, CEO of zo? Welke leider? Of is het een bekende Haarlemmermeerder, influencer, aanvoerder, coach? Een buitengewoon interessante man. Of natuurlijk vrouw. Creatieve geest. Een BN'er. Wie is vandaag de gast? Wat is zijn muziekkeuze? We gaan alles van onze gast weten. En u zit naast mij op de business seats. Helemaal vooraan. En vandaag zit tegenover mij Angeline Kierkels, ja, gewoon live tegenover mij in de studio van Meer Radio. En wat doet een Angeline Kierkels nu eigenlijk? Een vrouw vol ambities, maar ik weet nog helemaal niks van Angeline. Behalve dat zij een bedrijf leidt welke in de regio, in de hele regio bekend is. Namelijk Meerlanden. Is dit een alleskunner? Volgt zij een soort roeping? We willen Angeline vandaag beter leren kennen. Dus niet even hallo zeggen, maar weten wat zij doet, wat ze vindt. En daar krijgt ze alle gelegenheid voor. Een uur lang Angeline. Dat is wel erg lang. Maar ik denk ook heel erg gezellig en leerzaam. Zo nu en dan staat ze al in de schijnwerpers. Maar vandaag onder de sfeervolle, romantische, gedimd licht teerlampen van de studio van Meer Radio. Dames en heren, een speciaal enthousiaste ondernemer en een groot applaus. Welkom Angeline Kierkels! Hey. Hallo Angeline.
5: Hallo, hallo.
4: Zo is wel genoeg mensen. Stop. Keurig. Hartelijk welkom.
5: Dankjewel.
4: Fijn dat je er bent, dat je je vrij kon maken. Want je bent een druk bezette dame. En ja, we gaan de vragen stellen, Angeline. Want we weten nog helemaal niks van jou. En je hebt ook niet meegedaan aan BNB voor Liefde of dat soort dingen. Dus en je bent wel een, je bent nog geen BN'er, maar wel een bekende Haarlemmermeerder. Ooit ben jij ter aarde gekomen. In welk jaar was dat?
5: Ja, 1964.
4: Oh, prachtig jaar. Dus vol nog in de bloei van haar leven. En waar ben je geboren?
5: Ospel, dat is een klein dorp bij Nederweert. Dus ik ben een Limburgse van oorsprong.
4: Kijk eens aan. Ja, een allround programma dit. En ben je ook opgegroeid in Limburg?
5: Nou, ik heb 7 jaar in Limburg gewoond. En toen is mijn moeder gescheiden. En toen heb ik een tijdje, of nog een jaar bij mijn oma gewoond. En toen zijn we, zoals dat heet, boven de rivieren. Ergens in Bos en Duin beland. Maar ik heb 4 basisscholen gehad. Want mijn moeder, ik zeg altijd, volgde de liefde. En we zaten in Holland of weer in Limburg. En uiteindelijk ben ik op mijn 15e in de buurt van Gorinchem beland, Leerdam.
4: Oké, Leerdam, hè? De dorp van de zilversmedeschool. Toch?
5: Dat is
4: Schoonhoven. Glas. Ja, dat wat klopt. Is het dan Leerdam?
5: Glas.
6: Is natuurlijk. Glas, volgens mij.
4: Ja, nee, dat zeiden we al. Glas. Ja. Je bent op een gegeven moment, heb je middelbare school doorlopen.
5: Ja.
4: Wat heb je voor school gedaan?
5: Ik heb het gymnasium gedaan.
4: Oh, doe maar. Met Latijn en Grieks?
5: Met Latijn en Grieks.
4: Heb je heel veel plezier van, zeker?
5: Heel veel. Nou, met name Latijn, hè, want dat scheelt. Ja. Als je, nou ja, goed, maakt niet uit of je Spaans of Italiaans of Frans, hè. Als je dat, als je die basis hebt, dan kan je het lezen. Maar dat wil niet zeggen dat ik alle talen spreek.
4: Oké, nou, in ieder geval petje af. Maar toen, wat gebeurde daarna, naar de middelbare school?
5: Ja, toen ben ik uiteindelijk naar Amsterdam gegaan. En daar heb ik 40 jaar gewoond, hè. Maar ik ben naar Amsterdam gegaan en ben Europese studies gaan doen. Want, nou ja, goed, ik was een alfa plus, zei ik. Ja. Hè? Dus een talen en economie. Dus ik dacht, nou, dat kan rechten worden of hebben we wat breders. En dat is uiteindelijk Europese studies geworden.
4: Maar vertel even, want de luisteraars, hè, de meeste mensen zetten hun auto nu aan de kant en die gaan luisteren, want die willen alles van je weten.
5: Ja.
4: Maar wat moeten we voorstellen bij ik ga Europese studies studeren?
5: Ja, uiteindelijk wat je wil, hè, dus dan wil je toch ergens bij de Europese Commissie terechtkomen. Hè. Je doet talen, maar je doet ook Europees recht. Dus wij spreken de Europese richtlijnen die je nu hebt, die worden vertaald, hè, in Nederlands recht. Nou, dat heb ik gedaan. Alleen, ja, uiteindelijk ben ik dat pad niet opgegaan. Hè.
4: Nee.
5: Ik heb feitelijk gezien, dan vraag je altijd af, heb je wat met Europese studies gedaan? Nou, nee, maar het is een hele goede basis geweest. Maar ja, ik zeg altijd,
4: zoals de meeste
5: studenten, doet uiteindelijk wat nog met zijn studie? Behalve natuurlijk als je tandheelkunde doet. Of
4: of dierenarts wil worden.
5: Of dierenarts. En dat had ik graag geworden. Dus ik was als kind altijd wel te vinden met dieren. Ik ging met een dierenarts mee. En een kalf geboren moest worden. Alleen ja, dan heb je toch wat meer beta-vakken nodig. Dus ik ben van nature wat meer alfa dan beta. Dus ja, dat is niet gelukt.
4: Oké, want
5: maar de liefde voor dieren, die is gebeurd.
4: Die heb je nog.
5: Ja,
4: want
5: zeker.
4: Die dierenartsen van tegenwoordig, die hebben vooral, het lijkt wel of ze economie gestudeerd hebben. Want die kunnen goed rekenen. Hè?
5: Zo is het. De prijzen die schieten de lucht in.
4: En dus je bent Europese studies gaan doen. Bestaat er ook nog een master in of zo? Of
5: nee, het is uiteindelijk een doctorandus. Hè, DRS.
4: Okay.
5: Ja, dat is nu heet het master. Hè, dus,
4: cool, we hebben wel een doctorandus in het huis. Hè?
6: Dan kan je gelijk vragen, heb je ook huisdieren? Dat is gewoon.
4: Nou, ik zou zeggen, de stem die u hoort, dames en heren, anders denkt u, wie is dat?
6: Ja, die
4: is
6: komt zo uit het.
4: Een piraat die inbreekt, maar dat is onze hoofdtechnicus. Hij is ook programmeur en ook hoofdsecurity en vertrouwenspersoon van mij.
6: Ja,
4: en dat is Gerben Kessen. Hij mag 3 vragen stellen
6: dit eerste
4: uurtje. Dit is de eerste. Stel de vraag.
6: Heb je ook huisdieren?
5: Jazeker.
4: Dat was genoeg.
6: Ja. Oké, dankjewel.
4: Nou, welke huisdieren heb je? Wat heb je?
5: Nee, ik heb twee Rhodesian Ridgebacks, dus honden. Dus kijk, echt wel hondenliefhebber.
4: Ja, dat zijn wel echte honden, ja.
5: Nou ja, kijk, die honden die weerspiegelen eigenlijk het karakter van de eigenaar. En het zijn hele eigenwijze honden. Ze luisteren wel, of niet. Maar ze zijn ook heel lief. Ja? En, dus ze hebben echt brede eigenschappen, maar zijn wel eigenwijs.
4: En jij bent toch wel de baas?
5: Nou ja, of niet. Okay. Dat is afhankelijk van hoe de pet staat.
4: Oké, okay, en nu we toch, we gaan zo over meer landen ook praten hoor. Maar nog even een dingetje privé. Ben je verliefd, verloofd, getrouwd, gezin? Hoe zitten we ongeveer? Wat je kwijt wil, tenminste.
5: Ja, nee, natuurlijk. Ik ben getrouwd met Dirk. Nu, even, altijd even tellen. Hè. We zijn 20 jaar samen.
4: Oké. Okay. Ja, want Dirk luistert wel mee, hè? Dus straks. Dus, ja.
5: dus 18 jaar.
4: Okay.
5: En Dirk heeft kinderen en ik niet.
4: Oké. Okay. En de kinderen van Dirk, hoe oud zijn die ongeveer?
5: Nou, die zijn wel wat ouder.
4: Ja?
5: Ja.
4: Oké. Okay. Dus, nou, gezellig. Dus jullie zitten met z'n tweetjes thuis met de Rhodesian Ridgeback.
5: Zo is het.
4: Prachtig. Nou, maar nu je werk. Je bent algemeen directeur van Meerlanden.
5: Ja.
4: En Meerlanden, ja, wie kent het niet? Als je erop let, dan kom je ze overal tegen.
6: Ja.
4: En het zijn ook geen kleine jongens. En daar bedoel ik mee eigenlijk de vrachtwagens. Maar jullie doen heel veel. Want ik heb begrepen, jullie hebben ongeveer 500 medewerkers.
5: Ja, nou, we hebben er iets meer inmiddels.
4: Meer zelfs.
5: Iets meer inmiddels. We gaan richting de 700, waar je van 100 flexibele schil. En waar men ons van kent, dat zei ik, hè, ooit waren Haarlem en Weer. We hebben publieke aandeelhouders, hè, dus gemeenten, 8 gemeenten zijn aandeelhouder. Dat was in eerste instantie Aalsmeer en Haarlem en Weer.
4: Nou, dat weten we allemaal nog niet, dus ga verder. Dit is heel interessant. Ja.
5: En die besloten zeg maar de afvalinzameling op afstand te zetten. Nou, dat is de oorsprong. Maar goed, inmiddels zijn we natuurlijk een breed bedrijf geworden. Dus iedereen denkt altijd dat we een afvalbedrijf zijn, maar dat zijn we niet. We zijn een bedrijf in, ik zeg het altijd, de geosector. Dus grondstoffen, energie en openbare ruimte.
4: Ja.
5: En wat bedoel ik daarmee? Is dat we, ja, we zamelen het in om er iets van te maken. Dus al het afval wat je inzamelt, je wilt eigenlijk niet verbranden. Maar goed, dat plastic, ja, wil je weer gerecycled hebben. Of de spullen die je inzamelt, wil je kijken of je nog levensduur verlengt. Ja. Maar we doen ook openbare ruimte. Dus het groenbeheer, klein straatwerk, riolen, gemalen, kolken. We hebben dus Waterwolf, bekend hier in Haarlem.
4: Ja.
5: Is een onderdeel van Meerlanden. Maar we doen ook beheer openbare ruimte in Aalsmeer en in Hillegom. We hebben een energiefabriek, de GFT-fabriek, waarin we groen gas produceren.
4: Ja.
5: Dus dat voeden we in, net van Liander. Nou, daar kan je op koken, bijvoorbeeld. En we maken van het GFT ook nog compost. Nou, we maken 7 producten van het GFT. En dat kan je zien in Rijssehout. Dus we hebben echt een heel breed palet aan activiteiten. Dus de bruggen, maar ook de pont die van Rijssehout richting Aalsmeer gaat.
4: Ja.
5: We hebben bedrijfsafval. We bedienen 4000 bedrijfsmatige klanten. Waaronder Spaarne Gasthuis, KLM Catering, Kate Gourmet.
4: Ja, ik weet ook wel waar onze rekeningen naartoe gaan.
5: Zo is het.
4: Ja.
5: Dus het is best een breed bedrijf. Wat, nou ja, ik zeg altijd 80% voor gemeente werkt. En 20%, nou ja, ik noem het ook wel voor gemeente. Maar meer privaat, dus commerciële activiteiten. Ja.
6: Jullie komen niet het privé kliko ophalen van mij en alle andere bewoners.
5: Zeker.
4: Jawel.
6: Wel.
5: Zeker.
4: Ja. Oh, de vraag 2 was dat, hè?
6: Sorry,
4: dat je het weet. Ja.
6: Mag ik een vervolgvraag?
4: Nee, want dan is het gelijk klaar. Je moet nog even wachten.
6: Ja, sorry. Ja.
5: Dus we doen
4: maar jullie,
5: bij de gemeente.
4: Ja.
5: Dus die 8 gemeenten halen we inderdaad zeker die kliko op. Om uiteindelijk te kijken van nou, wat zit erin? En wat kunnen we er nog van maken? Waar gaat het naartoe?
4: Ja, want ik woon zelf in Aardehout. Dat valt onder Bloemendaal, bij de kakkers.
5: Ja, en daar komen we ook.
4: En daar komen en dan denk ik, hé, eindelijk normale mensen. Leuk. Dus nee, Meerlanden komt bij ons langs. Ja, maar het is dus een bedrijf met enorm veel takken, enorm veel kennis is er nodig. En die moet ook up-to-date blijven.
5: Ja.
4: Dus jij hebt wel je hebt eigenlijk allerlei soorten mensen in dienst, medewerkers, omschrijf.
5: Ja.
4: Dus hele knappe koppen die weten hoe ze dingen moeten vertalen.
5: Ja. Data scientist, hè?
4: Ja.
5: Dat is natuurlijk nu, hè? Dat hebben we. Een data competence center, dat is de ene kant. Want uiteindelijk ga je toch kijken, wat kan je met die data weer? Hè? Dus voorspellend vermogen, nou dat, hè, daar werken we verder naartoe. Maar we hebben ook praktisch geschoolde mensen. Dus, en alles wat ertussen zit.
4: Ja.
5: Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tot, nou ja,
4: ja, die heb je ook. En hoeveel zijn dat er ongeveer? Even.
5: Een kleine 100.
4: Oké, dus ook een heel serieus aantal. Ja. Moet ik jou nou neerzetten als een professionele klimaatactivist die ook daadwerkelijk iets presteert?
5: Nou,
4: ik denk, applaus komt er weer uit van wat een goede omschrijving. Of ga je gewoon op de snelweg zitten en plak je jezelf vast daar?
5: Nee. Nou, dat laatste niet, hè? Nee. Maar ik zeg altijd van, kijk, ja, je ziet ons bedrijf dagelijks, maar we werken dagelijks aan die grotere transitiethema's die vaak niemand begrijpt. Hè,
4: ja.
5: Van circulaire economie en energietransitie en klimaatadaptatie. Maar omdat we in die openbare ruimte zitten, of omdat we groen gas produceren, of omdat we het afval inzamelen om er iets van te maken, werken we aan die grote transitiethema's. Dus ik zeg ook altijd tegen onze mensen, ja, wij zijn de sector van de toekomst.
4: Ik snap je helemaal. En jullie presteren dus ook echt. Jullie maken er wat van.
5: Ja, dat lukt niet met alles. Hè, maar we kijken natuurlijk wel van, goh, hoe kan je zo schoon mogelijk, hè, die afvalstromen inzamelen.
4: Ja.
5: Om dat weer te recyclen, hè, om er iets van te maken. Nou, een heel mooi voorbeeld, dus ik nodig ook iedereen die luistert uit, kom een keer naar Rijsehout, naar de Groene Energiefabriek kijken. Nou, volgend jaar gaan we een open dag doen.
4: Ja, weet je de datum al? Want er luisteren best wel veel mensen naar dit programma. Ja, hè?
5: Helaas, maar daar gaan we echt wel aandacht aan besteden. Ja. Om ook gewoon zowel bedrijven als inwoners te laten zien. Ja, wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal?
4: En die open dag, is er ook dan een drankje en een hapje?
5: Zeker, het is een festival.
4: Dames en heren van Meer Radio.
6: Kijk.
4: We hebben een festival. Gratis toegankelijk.
5: Ja.
4: Nou, dit is toch wel, welk programma kan dit nou zeggen? Wat leuk. We gaan dit programma ook zo nu en dan onderbreken met muziek. En jij mocht 4 platen uitkiezen. En de eerste plaat is, daar zijn we natuurlijk allemaal een groot fan van. Ik ga de zanger noemen, Ramses Shaffy. Ja. En jij mag de titel noemen?
5: Ja, Laat Me.
4: Laat Me? Ja. En waarom?
5: Nou, ik vind dat, ik heb het eigenlijk al langere tijd, hè, vind ik Ramses Shaffy. En met name laat me mijn eigen gang maar gaan. Dat zegt iets over autonomie, hè, geestelijke vrijheid. Ja, dat past wel bij mij. Dus dat past bij hoe ik in de wedstrijd zit. Maar dat past ook hoe ik, hè, in een relatie met mijn man zit. Gewoon, hè. Zolang de geest vrij is, is hij aan geen grens gebonden. Dus je moet proberen, hè, denk ik altijd maar.
4: Ja, nee, we komen daar straks na deze plaat op terug. Laat me lekker mijn gang maar gaan. Dames en heren, hier is Ramses Shaffy met zijn eigen bar in Amsterdam in de Vijzelstraat.
7: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in één.

Ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten. Maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Die Ramses Shaffy, wat een heerlijke plaat. Nou, die blijft goed. Blijft gewoon goed. We hadden het net even over vrijheid. Met een relatie en dergelijke. Maar je bedoelt dat je geestelijke vrijheid hebt.
1: Geestelijke vrijheid, ja.
0: Heel belangrijk. Want je moet ook zo lang met elkaar door. En het is wel belangrijk dat je jezelf kan blijven.
1: Maar dat is ook een werk, hè? Geestelijke vrijheid. Dus hè, dat je je vrij voelt om te acteren. En dat, dus het geldt uiteindelijk, denk ik, voor ons allemaal.
0: Wat een wijze uitspraak.
1: Nee, hou je het beste vol.
0: Ja. Hè? Langs en, vol. En hoe ben je... Je hebt die studie gedaan.
1: Ja.
0: En dan gaan we even terug. En dan kom je in de wijde wereld. Wat ben je toen gaan doen?
1: Ja, ik kwam op de arbeidsmarkt toen de arbeidsmarkt niet al te riant was.
0: Ja,
1: toen
0: dacht vergeten ik, veel ik mensen, moet, maar die tijd hebben we zeker
1: die
0: meegemaakt.
1: Die tijd hebben we zeker gehad. Toen dacht ik, ik ga eens even kijken. Hè, hoe kan ik nou zoveel mogelijk bedrijven benaderen? En dacht, nou weet je wat, ik begin in die trainer consultancy hoek.
0: Oké.
1: Als eerste. En dat heb ik uiteindelijk gedaan. Ik ben echt in die trainer consultancy gekomen. In de retailwereld.
0: Ja.
1: En een van mijn klanten was Zeeman. Zeeman Textielsiepers. Wie kent ze niet, hè? Dus ook in elke stad wel te vinden. Nog steeds. En daar heb ik uiteindelijk een traject gedaan. Samen voor Jan Zeeman nog. Hè?
0: Ja.
1: Dat is een eigenaar van Zeeman Textielsiepers. Helaas overleden.
0: Ja.
1: En uiteindelijk ben ik eindverantwoordelijk geworden bij hem. Voor alle winkels in Nederland.
0: Wow.
1: Dus ik ben... Onder Jan Zeeman heb ik veel geleerd, want ik was een begin dertiger. Het is een echte ondernemer. Het is ook een ouderwetse ondernemer. Hè, maar ik heb wel heel veel van hem geleerd. Bijvoorbeeld, hij zei natuurlijk altijd van, hè, zachte heel meesters maken stinkende wonden.
0: Ja.
1: Maar hij zei ook van, ja, kijk, als jij een regio X dit zegt en een regio Y dat, ja, dan heb je het hele land over je heen. Dus je moet heel consistent zijn in je koers.
0: Ja, dus je hebt veel geleerd daar.
1: Ik heb zeker veel geleerd.
0: En hoe lang ben je bij Zeeman?
1: 4 jaar.
0: 4 jaar.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja, toen ben ik nog bij een brancheorganisatie van de horeca geweest. SVH, wie kent het niet? De SVH.
0: Stichting Vakonderwijs.
1: Meester Koks, die. En heb ik ook nog 10 jaar als interim manager bij Boelkroon Intermaat gewerkt. Dus eigenlijk verschillende branches, maar op het snijvlak van...
0: Heel even, Boelkroon Intermaat. Wat is dat?
1: Dat is een interim bureau was dat, voor interim managers. Die zitten in Amsterdam, nog steeds. Ze zijn inmiddels al gegroeid. En in die tijd, ik denk dat ik 36 was, 37, ben ik gaan interimmen. En heb ik bij woningcorporaties, maar bij verzekeraars, hogescholen.
0: Dus je hebt heel veel geleerd.
1: Inkoopororganisaties, ja.
0: Oké, en we gaan verder. En toen?
1: Nou, en toen dacht ik, ik zat in die laatste jaren. Want daarna ben ik uiteindelijk naar meer landen overgestapt. Ja. Ik dacht, je komt en je gaat. Want het is meestal bij een half jaar of een jaar bij een organisatie.
0: Als interim, ja.
1: En dan ben je weer vertrokken. Ja. En ik dacht, ik zou eigenlijk wat meer maatschappelijk betrokken willen zijn. Dus veel meer toch betekenisvol. En wat langere tijd aan een organisatie verbonden.
0: Ja.
1: En toen stond er een vacature. En dat was dat heette toen directeur publieke sector. Dus operationeel directeur, aangezien de RVC, de Raad van Commissarissen van Meerland, besloten van we willen naar een tweehoofdige directie.
0: Ja.
1: Dus, een statutair verantwoordelijke, algemeen directeur en operationeel directeur.
0: En daar kwam jij.
1: En uiteindelijk ben ik bij Meerlanden beland, niet de sector kende, maar wel gewoon, wat dat betreft, ik heb echt een hands-on mentaliteit.
0: Je hebt heel veel ervaring en common sense, volgens mij.
1: En strategisch.
0: Strategisch denken.
1: Ja.
0: En dus jouw leven is absoluut niet saai. Tenminste, zo te zien van de buitenkant allemaal. We gaan straks ook vragen of je nog hobby's hebt of sporten doet en dergelijke. Maar als je vrije tijd hebt, ben je dan ook nog met je werk bezig?
1: Dat blijft. Kijk, ik denk, dat zal wellicht voor iedereen gelden. Ik heb dat. Ik denk altijd vooruit. Dus ik ben altijd maar weer... aan dingen aan het bedenken of nadenken. Ja, dat is, ik zeg altijd een beetje, dat staat nooit, bijna nooit stil.
0: En maak je veel uren?
1: Best wel. In ieder geval meer dan 40. Maar dat vind ik niet erg. Omdat, Ik ben heel betrokken bij het bedrijf. Hè.
0: Ja.
1: Ik heb heel veel liefde voor het bedrijf en de mensen ook die er werken. Maar ik heb ook heel veel liefde voor de thema's waar we aan werken.
0: En je krijgt ook veel respect terug doordat je zoveel liefde geeft.
1: Dat
0: zeg ik dat mooi.
1: Ja. Nou ja, in ieder geval...
0: Maar je hebt ook een hele volle agenda. Want we zijn wel een paar maanden bezig geweest om met jou een afspraak te maken. Hoe zorg jij ervoor in jouw werk dat je niet dat je de kennis blijft vergaren en dat je niet achterraakt en dergelijke? Wat doe jij daar zelf aan?
1: Ja, jaarlijks doe ik sowieso aan een opleiding. En dat kan zowel zijn aan de persoonlijke ontwikkeling kant of aan de vakinhoudelijke kant. Je krijgt het altijd vanuit. Je krijgt wel van die online seminars. Hè, die volg ik dus ook.
0: Ja.
1: Ik lees veel. Ik kom natuurlijk ook met andere sectoren in aanraking. En vanuit andere sectoren leer je natuurlijk ook wel weer zaken die je weer in je eigen sector mee kunt nemen.
0: Oké. En jouw krachten in meer landen. Jij bent algemeen directeur. Dus jij moet, als ik het goed vertaal tenminste hoor, jij moet zorgen dat die teams onder jou, maar ik zeg dat even met respect onder jou, maar dat die goed hun werk kunnen doen. Mag ik het zo stellen?
1: Ja, met een hele grote groep mensen hoor. Want dat doe ik zeker niet alleen. Ja.
0: Nee, dat bedoel ik. Hoe groot is die groep ongeveer waar je
1: mijn contact dat mee heet hebt? Dan. We hebben een leiderschapsteam. Ja. Dat is 14 man. Dus moet je voorstellen dat het HR, maar dat is ICT, informatiemanagement, KAM, veiligheid. Zeer belangrijk in onze sector.
0: Ja.
1: Ik heb 4 business unit manager. Dus afvalinzameling, beheer, openbare ruimte, commercie en logistiek. En dan hebben we verwerking. Dus,
0: Gerber, schrijf jij even mee allemaal.
1: Dus dat is echt zeg maar de breedte van die organisatie.
2: Ik luister het al terug, Rick.
0: Ja, dat is heel goed. En wat is nou, wat vind je zelf dat jouw sterke punt is in de organisatie?
1: Ik ben wel duidelijk, denk ik. En koersvast. Dus ik denk altijd linksom of rechtsom. We komen er.
0: Oké.
1: Dat is het. Ik ben heel gedreven. Daar zit een nadeel aan dat ik soms wat ongeduldig ben. Maar dat weet ik van mezelf, dus daar moet ik op letten.
0: Ja, en dan word jij ook wel eens bijgestuurd, zou ik maar zeggen, door je mensen.
1: Zeker. Ja? Ik krijg daar ook feedback op. En we hebben natuurlijk ook leiderschapsprogramma's waarin we in die zin ook natuurlijk wel een reflectie op elkaar hebben.
0: Ja.
1: En ik krijg dan natuurlijk ook wel feedback over mijn
0: En je
1: acteren.
0: Moet tegenwoordig zorgen voor een veilige werkomgeving.
1: Absoluut. Zo is het.
0: Je sportcarrière. Ja. Tenminste, de vraag is, heb je vroeger veel aan sport gedaan?
1: Weinig. Nee, ik heb paard gereden. En ik ging altijd op de fiets naar school.
0: Ja,
1: dus dat is het.
0: Tellen we ook mee.
1: Dat tellen we mee. Maar ik kom niet, ik bedoel, in mijn opvoeding heeft dat sporten er niet in gezeten. Maar goed, nu sport ik wel. Ik ga naar de sportschool en ik doe yoga en een bootcamp. Dus dat doe ik wel.
0: Maar.
1: Ja.
0: Kijk eens aan. Als je sport kijkt op televisie, hou je dan van een bepaalde sport? Paardrijden noemde je net al.
1: Nou, ik kijk weinig sport op tv. Dus dat zegt genoeg. Kijk, ik vind het leuk als Nederland speelt. Weet je, voetbal speelt. Vind ik leuk om te kijken. Maar ik heb niet echt dat ik ergens graag naar kijk. Ik vind schaatsen leuk. Maar het is ook niet, ik blijf er niet voor thuis.
0: En is er iets anders waar je voor, tenminste wat je volgt op televisie of voor thuis blijft?
1: Nee, ik kijk weinig tot geen televisie.
0: Oké. We kunnen het niet hebben over BNB vol liefde. We kunnen het ook niet hebben over Veronica of vandaag in Zaaid.
1: Nee, helaas. Ik hoor het natuurlijk wel van de omgeving. En ik zie het wel een keer. Maar eigenlijk kijk ik door de week. Ja, ik kijk nooit tv. Ik kijk wel eens een keer een Netflix-serie.
2: Kijk.
1: Maar ik vind het ook.
2: Heb je nog tips?
1: Ja.
0: Dat is vraag 3. Ja. Heb je nog tips van een Netflix-serie?
1: Nee, momenteel niet. Dat is wel een goede vraag.
0: Ja. Maar jij, Gerben, heb jij nog een tip voor een Netflix-serie?
2: Nou, ook niet? Casa de Papel natuurlijk.
1: Oh ja, Casa de Papel.
0: Maar die is al oude eigenlijk.
2: Ja, maar als je zegt, wat is je favoriete
0: Ik vind dat liedje wel heel erg leuk, hoor.
2: Ja.
0: Daar word ik altijd echt blij van. Ja. Angeline, dames en heren, we zitten nog in gesprek met Angeline Kerenkools. Anders denkt u, met wie zit hij nu weer? Ben je ook in de vergaderingen, komt er ook humor bij kijken? Of ben je gewoon heel streng en wat je net al zei, koersvast? Maar kun je ook plezier hebben met jou?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Behalve als het heel druk is, hè, dan ben ik toch weer redelijk gedreven, zoals dat heet. Maar je kunt zeker plezier met me hebben. Ik heb wel humor. Kijk, wat ik wel zei, en dat zei ik laatst tegen vrienden. Weet je, dus de eindverantwoordelijkheid maakt het ook soms wel serieus.
0: Tuurlijk.
1: Ik ben wel wat serieus geworden. Ja. Dus ik dacht, weet je wat, we moeten weer eens naar een Hollandse avond. Want ik hou heel erg van het Hollandse lied. Het Nederlands lied, maakt me niet uit. Al zet je me Frans Bauer, André Hazes, ik ga. Want ik kom natuurlijk uit het zuiden, dus ik carnaval gewend. Alleen, we doen het niet. Dus we hebben gezegd, we gaan weer eens een keer een ouderwetse avond naar Café Nol. Wie kent het niet in Amsterdam?
0: Ja.
1: En dan gaan we weer heerlijk zo'n Hollandse avond.
0: Met het managementteam is dat?
1: Nou, met het managementteam niet. Ik denk niet dat ik iedereen meekrijg.
0: Ja.
1: Maar voor mezelf, nu humor. Wat we wel doen met het managementteam, hebben we tijdens die leiderschapsdagen, hebben we echt wel veel plezier en humor. Want we doen ook altijd een activiteit. Dus dat moet je natuurlijk wel hebben. Je moet ook kunnen lachen. Je moet er ook om kunnen lachen.
0: Nou ja, heel belangrijk. En je hebt een groot bedrijf. Je hebt 700 medewerkers. Er moet ook sfeer zijn in het bedrijf.
1: Zeker.
0: En ze moeten trots zijn.
1: Zeker.
0: Dus ik ben natuurlijk van het sfeerbeheer. En een evenement voor je medewerkers is heel belangrijk. Ik weet nog wel een hele leuke locatie trouwens. Nou ja, goed.
1: Daar zijn we geweest. Want we hebben altijd met kerst.
0: Ja, ik ben er heel blij mee. Wat mij wel triggert is, je hebt gemeentes, die zijn jouw klant, zou ik maar zeggen. Opdrachtgever.
1: En aandeelhouder.
0: Ja. Jij moet prijzen doorberekenen aan die gemeente.
1: Ja.
0: Dat lijkt me sowieso al een enorme klus om te berekenen. Wat kost het nou, even heel simpel gezien, om die vuilnisbakken te legen, op te halen, te verwerken, enzovoort, enzovoort. Maar je moet daar ook een voorstel voor maken.
1: Mm-hmm.
0: En presenteren bij die gemeentes. Doe je dat zelf? Zit je daar dan bij? Of heb je daar ook weer een speciaal team voor?
1: Nou, het werkt iets anders toen ik aantrad als algemeen directeur. Ja. Zag ik, hoe is dat ooit gegaan? Toen gingen er inderdaad onderhandelingen per gemeente. Dus de gemeente Bloemendaal kon een ander tarief hebben voor iets dan de gemeente Heemstede. Nou, die gemeenten kijken natuurlijk naar elkaar en zeggen, nou, dat is ook bijzonder. Jij krijgt dit, jij krijgt dit. En dan krijg je natuurlijk altijd, wat de laagste prijs is. Toen heb ik gezegd van, je moet transparantie hebben, want het moet helder zijn. Wat gemeenten, we werken met in die zin, het is publieke dienstverlening, wat je betaalt voor je dienstverlening. Dat heet uniforme tarieven. Dus we hebben voor identieke diensten identieke tarieven.
0: Ja.
1: En die worden elke 3 jaar gebenchmarkt, want wij moeten natuurlijk niet, ik zeg het altijd maar, te duur worden. Dus we worden daar ook op gebenchmarkt. En dus eigenlijk identieke prijzen voor identieke gemeentes. Dus dan hoef je niet iedere keer weer in die onderhandeling. We hebben inderdaad een club, contractmanagement, die dat contractbeheer doet, die kijkt dat dat goed gaat. Maar die uniforme tarieven geven ook wel heel veel helderheid, want daar zit een beleid achter hoe we dat doen met elkaar.
0: Ik begrijp dat. Maar je hebt dus ook particuliere opdrachtgevers.
1: Ja.
0: Zoals bijvoorbeeld mijn bedrijf.
1: Ja.
0: En Meerland is niet goedkoop. En daar bedoel ik eigenlijk mee van met afval. Vroeger, heel vroeger, toen kreeg je nog geld voor je restafval en dergelijke. Maar dat is natuurlijk compleet veranderd. Ik zie ook de apparatuur die er nodig is. Grote containers met een persinstallatie, onder de grondverwerking, en dat wordt weer opgehaald. Je hebt een heel machinepark.
1: Ja.
0: Dat lijkt me ook moeilijk rekenen allemaal. Van wat is nou een reële prijs en dergelijke?
1: Nou, nee, want
0: nee, kom erop. Ja.
1: Nee, want je weet uiteindelijk gewoon wat de tarieven zijn, wat je personele kosten zijn. Hè? Daar gaat het om. Je weet wat een wagen, wat een wagen kost.
0: En hebben jullie dan ook concurrenten bijvoorbeeld?
1: Zeker. We hebben we hebben natuurlijk die 20% commerciële activiteiten. Ja. En daar zit natuurlijk concurrentie op. Bijvoorbeeld de Renewies, de Prezero's, de GP Groots, die hebben dat ook.
0: Ja, ja.
1: Die zamelen ook bij, ik noem het maar bedrijven, afval in. Wat het voordeel is van ons bedrijf, want dat zie je met name bij die grotere partijen, die willen gewoon, ik noem het maar, landelijke contracten met bijvoorbeeld de HEMA's,
0: et cetera. Ja, ja.
1: Maar de bakkeren op de hoek, dat is, en dan moeten ze weer verder. Dus die vinden ik noem het maar, die kleinere klantjes wat minder interessant. Die hebben liever grote contracten.
0: Tuurlijk.
1: Dus als je kijkt naar wie wij bedienen, dat is het merendeel, zijn echt gewoon de kleinere klanten, de bakker op de hoek. Maar er zijn ook een paar grote.
0: Oké, ik spring van hak op de tak. Ja. Even een beetje politiek-achtig. Weet je wat? We gaan eerst muziek draaien. Coldplay? Jij mag hem aankondigen. En waarom deze?
1: Nou, het is heel positief. Hè? Ook al zie ik even niet zitten. Ik ben van nature zeer optimistisch.
0: Kort, hè?
1: Dus echt up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-up. Up-

0: Klaus met Ondernemend Maar op Meer Radio.
1: Nou, en hoe gezellig. We zitten hier met Angeline Kierkels. En zij is algemeen directeur van Meerlanden. En we hebben een hartstikke leuk gesprek. En ja, wat mogen we wel en niet weten? Angeline, we zijn nu toch een beetje vrienden, hè?
2: Zeker.
1: Ja, nou, dus ben je buiten de spotlight, buiten je werk, ben je dan ook zo buitengewoon interessant en actief en gezellig? Of ben je dan een beetje saai?
2: Nee, ik ben actief. Ja?
1: Ja,
2: ja, mijn man zegt altijd, hè, hij is altijd blij, dat ik de tweede week van vakantie eens een keer een boek pak. Hè? Dus dan zegt hij, hè, komt een keer wat meer tot rust.
1: Oké, okay. En nou, als jij een boek pakt, hè, wat voor boeken lees jij? Wat voor soort? Of wat vind je, historische romans of spannende thrillers? Of,
2: ja, dat maakt niet zoveel. Dat kan, wat ik ook wel leuk vind, is biografieën of
1: ja.
2: Iets van, nou ja, van de geschiedenis. Het is heel verschillend wat ik lees.
1: En ik ken je nog niet zo goed, maar over een half uurtje dan weten we echt alles van je. Maar volgens mij ben je altijd wel, ben je ook, kan je duidelijk zijn, to the point. Maar je kan ook wel heel vriendelijk zijn, volgens mij. Hou je van gezelligheid?
2: Zeker.
1: Ja?
2: Ja, zeker.
1: Je hebt het net al een beetje gezegd, hè? Ja. Met de Café Nol op de oproep.
2: Nou, wat we altijd we hebben altijd kerstfeest, hè? Bij Meerland. Dus iedereen komt dan. Nou,
1: ja.
2: We hebben er ook altijd wel een karaoke. Dus dan sta ik natuurlijk vooraan, hè?
1: Jij zingt ook, ja? Mee?
2: Zeker, zeker. Een van mijn mensen zei, weet je, je kan niet zingen. Ik zeg, ja, maar ik vind het wel leuk.
1: Die vind ik wel goed.
3: Want het is een nieuw item, hè, bij ons in het programma.
2: Ja.
1: Ja.
3: Dat de gast kan meezingen met een plaat.
1: Ja, en we hebben uitgekozen. Waarheen, waarom, toch?
3: Doe maar, met de bom.
1: Ja. Oké, okay.
2: Oh, ja.
1: Nou, daar gaan we erin. En Angeline, even denken hoor. Als jij uit eten gaat met je man. Hoe heet je dat? Dirk? Wat is het?
2: Dirk,
1: sorry, ja. Dirk. Dat is heel wat anders dan Dirk natuurlijk. Je gaat uit eten met Dirk.
2: Ja.
1: En Dirk heeft niks geregeld, maar jij mag het restaurantje uitkiezen. Wat voor soort restaurant? Wat vinden jullie leuk? Samen.
2: Nou, ik ben recentelijk verhuisd naar Edam, na 40 jaar Amsterdam.
1: Ja.
2: Dus, wie kent het niet? Prachtig plaatje. Nou, daar heb je een hele leuke Italiaan. En dat is heel erg, daar komt gewoon iedereen.
1: Ja.
2: En dat zijn dat is goed eten, acceptabele prijzen, weet je. Dus
1: en word je een beetje geaccepteerd in Edam?
2: Zeker.
1: Want het is natuurlijk een kleine community, hè?
2: Het duurt even, maar er zit heel veel creativiteit. En
1: ja.
2: Ook ondernemerschap, maar heel veel creatieve mensen. Dus sommigen zijn wat de kat uit de boom kijken, maar zeker. Ik ben zeker geaccepteerd.
1: Oké, okay, dus Angeline uit Edam.
2: Edam.
1: Politiek. Hou je daarmee bezig?
2: Nou ja, dat
1: moet wel, hè?
2: Dat sowieso. Hè? Ik volg natuurlijk ook lokaal.
1: Ja.
2: Dat is ook belangrijk om te weten, ook natuurlijk op de dossiers waar wij acteren, wat daar speelt. Maar gewoon breed gezien. Dus die lokale politiek. Het is niet dat ik het, dat ik het elke dag actief volg, maar wel gewoon om te kijken van, ja, wat speelt er?
1: Dus en je hebt wel goede contacten in bijvoorbeeld de gemeente Haarlemmermeer?
2: Jazeker, ik zat vanochtend bij de nieuwe wethouders, dan gaan we nu die rondjes weer maken.
1: Ja, en wie hebben we nu in Haarlemmermeer? Als,
2: we hadden natuurlijk, ik had natuurlijk, ik heb ook contact met Marja Ruighok.
1: Ik wou zeggen wie niet, maar dat klinkt zo raar als ik zeg wie niet, maar Marja is eigenlijk tweede burgemeester bijna. Hè? Die weet alles.
2: Die weet alles. En we hebben natuurlijk, wat ik doe, is ik maak dat bestuurlijke rondje.
1: Ja.
2: Om te kijken gewoon wat de aandachtspunten zijn. En

0: om daar ook met het bedrijf naar te kijken van, goh, wat kunnen wij nog extra doen? Want ja, goed, op die terreinen waar wij actief zijn, in die sectoren, afval en openbare ruimte, ja, is altijd heel zichtbaar. Dus daar vindt iedereen altijd wel wat van.
1: Zeker.
0: En nou ja, daar is het ook wel belangrijk dat we samenwerken met ook.
1: En zit je ook in veel clubjes, van businessclubs en dergelijke?
0: Ja, nou ja, goed, meer business zitten we in. Ja. Ja.
1: En vind je het nou echt belangrijk, al die clubjes? Of is het meer het zal wel moeten?
0: Nou nee, maar ik zit er niet zelf alleen in. Ook onze mensen. Want ik vind het wel belangrijk, ook die contacten in de regio. Want je moet het met elkaar doen. Misschien ook wel belangrijk om te vermelden. Ik heb samen met 5 ondernemers ook Cercle West opgericht. Dus bijvoorbeeld met de AW-groep en Tim Paan.
1: Ja.
0: En wat we hebben gedaan, dat is echt 6 jaar geleden inmiddels al, om te kijken of we de versnelling van de cirkele-economie in de regio kunnen bevorderen. Inmiddels zijn er ook al 50 bedrijven op aangesloten en de regio Noord- en Zuid-Holland. En dat proberen we bijvoorbeeld nu in het kader van netcongestie. Zijn we aan het kijken van, kunnen we gezamenlijk ergens een hub organiseren? Of kunnen we iets met circulair beton? Of
1: wil je aan mijn luisteraars even uitleggen, samen een hub organiseren? Dat hub, niet een of ander sportief evenement is, maar
0: nee,
1: dat
0: nee,
1: is...
0: Dat je kijkt uiteindelijk of je gezamenlijk... wij hebben natuurlijk ook inzamelvoertuigen. Ja. Anderen hebben dat ook. Je kunt wel palen op je eigen terrein, maar je krijgt, je zit met die elektriciteit, dus met die netcongestie. Dus kun je met elkaar de handel elkaar slaan op een plek waar je gezamenlijk gebruik van maakt. Nou, dat soort activiteiten zijn we aan het kijken of we dat in de regio kunnen neerzetten.
1: Nou, heel goed, heel goed. We gaan weer van hak op de tak. Angeline, heb je ook aparte gewoontes?
0: Aparte gewoontes?
1: Ja.
0: Nou, wat is een aparte gewoonte?
1: Ja,
0: wat is apart?
1: Dat je messen in plaats van rechts links legt. Zoiets bedoel ik eigenlijk. Of ben je gewoon perfect eigenlijk?
0: Nou, ik ben helemaal niet perfect. Maar ik vind niet zo vaak iets echt apart of afwijkend.
1: Oké, dan gaan we vlug naar. Is er iets wat je heel vaak moet uitleggen over meer landen? Dat mensen het altijd verkeerd zeggen of verkeerd doen? Wat je het meeste tegenkomt?
0: Nou, dat gaat over vuilbedrijf of afvalbedrijf. Want dat zijn we niet, ze zijn breder. Nee. Hè? Dus, en vuil bestaat niet meer. Want het is een grondstof.
1: Ja.
0: Ik zeg altijd, ja, we moeten echt wel naar die circulariteit toe. Ook al doe je het niet vanuit duurzaamheid, dan moet je het vanuit een veiligheidsstrategie doen. Want we zien gewoon in Europa, we hebben die grondstoffen nodig. Hè? Dus dat. Men denkt denk ik ook altijd over het bedrijf. Ah, dat zijn een beetje die wagentjes die op en neer rijden.
1: Er komt veel meer bij kijken dus. Het is een gigabedrijf.
0: Nou, het is complex. En ook de mensen die er werken, die moeten natuurlijk... Die moeten met een joystick kunnen werken. Die werken ook met tablets. Hè. Die zijn ook met die data bezig. Dus,
1: dat sluit mooi aan bij mijn volgende vraag. Gebruik je veel al met... artificial intelligence.
0: Ja, nou ja, goed. We hebben Copilot. Hè? Dus dat hebben we
1: ingevoerd. Wat is Copilot?
0: AI.
1: Dat is AI.
0: Dus,
1: okay.
0: Dat is AI. Daar zijn we nu al getraind op kantoor, maar dat is Copilot. Dus Microsoft. Van Microsoft is dat. Dat is een. Nou, dat lijkt wat beschermer dan dan ChatGPT wat ik gebruik.
1: Dat hoop je dan maar. Ja.
0: Dat hoop je dan maar. Maar kijk, ik vind gewoon dat we als bedrijf... Ik heb ook 5 dagen dus driving business by AI, through AI... gedaan aan de Tilburg University.
1: Oh, oké, een extra opleiding.
0: Nou ja, dus om eens te kijken van ja, wat betekent dat nou? Hè, die hele ontwikkeling voor bedrijven en ook voor de onze. Om te kijken van ja, waar bewegen wij naartoe? En wat kunnen wij dan vanuit ons bedrijf, welke stappen hebben wij te zetten? Dus daar zijn we zeker mee bezig.
1: Het brein van Angeline Kirkels is altijd in beweging. En ik vind dat wel leuk, want je zit er al een tijdje. Je mag nog 5 jaar, zo'n beetje.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is wel heel leuk om te zien dat je zo lekker enthousiast bezig bent en er vol voor gaat. Wil je nog wat anders gaan doen of wil je er graag bij meer land blijven?
0: Nou, zolang ik...
1: Bij meer landen, sorry.
0: Zolang ik zeg maar die drive voel en zolang inderdaad aandeelhouders tevreden zijn, hè, ja. Daar gaat het uiteindelijk om. Zij gaan erover, hè, of ze mij op die positie willen hebben. Nou, vind ik het een eer en vind ik het ook een hele mooie positie om invulling aan te geven.
1: En jij hebt boven je heb jij dus de diverse gemeenten, aandeelhouders.
0: Ik heb een raad van commissarissen.
1: Dat was mijn vraag. Ja. Je hebt ook een raad van commissarissen.
0: Ja, ik heb een raad van commissarissen. En daarboven hebben we dus de 8 aandeelhouders.
1: En die raad van commissarissen, hoeveel personen zijn dat?
0: 5.
1: En die luisteren toch niet. Word je daar wel eens moe van? Of vind je ze hartstikke leuk?
0: Nou, weet je, er is altijd dat spel tussen de raad van commissarissen, hè, en directie. Ik heb ook aan de andere kant zit je natuurlijk. Ik ben ook commissaris. Hè, dus ik ken ook die andere kant. Ja, dat gaat er al om. Waar ben je van en waar ben je niet van? Dus die hele governance en waar is nou de directeur van en waar gaat de raad over? Ja, die dialoog moet je wel af en toe met elkaar voeren.
1: Oké, okay, het zijn wel specialisten, zou ik maar zeggen. Ze weten wel waar het over gaat.
0: Zeker, zeker, ja.
1: Heel goed, want dat is nog wel eens anders. Heb jij iets zelf iets unieks verzonden? Of misschien wel met je team, hè, waarbij meer landen echt naar voren treedt van... kijk eens, dat hebben wij al. Jullie hebben dat nog niet, maar wij wel. Of iets met verwerking van iets, of wat dan
0: kijk,
1: ook.
0: Wat we zeggen nu, onze GFT-fabriek, hè, ja? Die is echt wel uniek. Ook in zijn soort, hè, en ook in de producten.
1: En
0: die
1: GFT is de afkorting
0: groente,
1: van?
0: Groente, fruit en tuinafval.
1: Ja, ik zeg het maar.
0: De groene bak.
1: Ik wist het wel natuurlijk.
2: Ik had het wel geweten, maar mijn vragen waren al op.
1: Je vragen zijn op. En, ja. Wat wilde je daarover zeggen? Sorry,
0: we zijn nu ook aan het kijken of we een luie recyclingfabriek kunnen neerzetten. Dat is samen met het afvalenergiebedrijf Amsterdam. Dus waar het restafval verbrand wordt. Omdat er nog heel veel luiers natuurlijk in het restafval zitten. Nou, daar zijn we nu de business case aan het bekijken. Ja, is het haalbaar of niet? En dan zou het, er staat nu 1 fabriek in Nederland. Ja. Dat zou dan de tweede zijn. Dus zeg maar, we hebben geleerd van wat daar gebeurt. Maar ja, de vraag is, het moet natuurlijk wel uit kunnen. Dus daar zijn we nu aan het onderzoeken. En we kijken ook in de keten als het gaat over electronic waste. Hè?
1: Yes, yes.
0: Hoe we daar ook weer, e-waste heet dat dan. Nou ja, alles wat een stekker heeft, gewoon om het maar even simpel te zeggen. Wat je daar ook weer mee kunt. Hè? Je kunt daar een gedeelte ook uit harvesten. En daar zitten we nu ook in de keten te kijken. Van nou, welke stap kunnen we daar zetten?
1: Dit is wel een leerzame uitzending, vind ik. Angeline, zullen we... We doen nog één muziekje. Ja. Tracy Chapman.
0: Ja, Talking About the Revolution.
1: En
0: ja.
1: Waarom die dan weer?
0: Ik vind die Tracy is sociaal, maatschappelijk betrokken.
1: Ja.
0: En Talking About the Revolution is dat verandering komt vaak van onderaf. Hè? Dus het is...
1: Het moet dus breed gedragen worden.
0: De revolutie. En het gaat natuurlijk ook over die thema's waar ik actief op ben. Ja, je hebt het gaat niet vanzelf. Hè? En daar moet een beweging komen om uiteindelijk te komen daar waar je wilt zijn. Dus vandaar Tracy Chapman.

0: wakker worden.
1: Ondernemend maar heet het programma. En als u zelf iets wil zeggen over dit programma, dan kunt u een e-mail sturen. Het e-mailadres is rickklaus@meerradio.nl. Meerradio.nl. Ik wou zeggen meer landen. Maar dat komt het ook terecht.
2: Misschien ook. Komt misschien
1: ook. We zijn nu toch goede vrienden met Angeline Kierkels van Meerlanden. En zelf woont ze in Edam. Daar heb je ook zo'n televisieprogramma over, geloof ik, Edam. Of niet? Of gaat het over een ander dorp?
3: Volgens mij is dat Volendam.
1: Nee. Maar ben jij wel eens benaderd voor een televisieprogramma? Van ik ga jou volgen of wat dan ook?
2: Een real life soap.
3: Nog niet.
1: Ja, meestal na deze uitzending gaat het heel hard. Wat voor auto rij je?
3: Dat is een elektrische auto.
1: Ja. En wat voor een?
3: Een BMW.
1: Oké. Nou, is goed. Goed antwoord. We gaan even naar je jeugd. Stel, ik kom wat vrienden van jou tegen, van vroeger. En ik zeg, wat typeert Angeline nu eigenlijk? Wat zouden ze over jou zeggen? En je mag het zelf zo mooi maken als je wil. Maar wat denk je dat ze zouden zeggen?
3: Nou, ik was denk ik ook altijd wel de gangmaker.
1: Ja?
3: Dus, ja, zeker. Middelbare school. Ik was ook al een beetje recalcitrant. Dus, dat...
1: Kan ik me niks bij voorstellen.
3: Dat zit wel een beetje in mijn karakter.
1: Ja.
3: Mijn oma had het ook, dus ik denk, ik lijk op haar. Dus die,
1: oma Kierkels?
3: Nee.
1: Oh god.
3: Oma Tillemans.
1: Tillemans.
3: Van mijn moederskant. Maar goed, die had het ook wel. Ik zeg, nou, dat heeft een generatie, denk ik, overgeslagen. Maar ook, ik ben heel trouw. Dus ik ben heel betrokken met mijn vrienden. Dus
1: We zitten al bijna aan het einde van de uitzending. Dat heb ik helemaal niet gevolgd. Dames en heren. Sorry dat ik je onderbreek, maar het is zo snel gegaan. Angeline Kierkels. Ik wil je heel hartelijk danken voor de komst naar de studio. Ik had nog eigenlijk honderden vragen, maar het is al over. Hebben we het wel goed gedaan allemaal? Ja, volgens mij wel.
2: Ja,
1: dit was ondernemend, maar.
2: Zeker wel.
1: Wij hopen u binnenkort weer te zien. En dit is echt een leuke uitzending. Donderdag om 5:00 en zondag om 1:00. Dan kunt u dit allemaal beluisteren. De hartelijke groeten. Angeline, bedankt.
3: Oké, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: De groeten.

0: Onderneem het maar. Op Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen, omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio, vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+, en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: En dat waren de Archies met Sjoeke Sjoeke. Goeiedag.
1: Tom van Dranen met de maand van het jaar.
0: Welkom bij deze maand van het jaar. Vandaag aflevering 1939. En we gaan terug naar
1: september
2: 1969.
0: En dat is de maand van het jaar waarin de Archies nummer 1 staan in de Amerikaanse hitparade.
3: Hi, this is Ron Dante of the Archies. And you're listening to the month of the year.
0: En de zanger van de Archies was toen Ron Dante. En hij was studiozanger. En later werd hij orkestleider van Barry Manilow. De Archies dus nummer 1 in Amerika. Dat gebeurt allemaal vanaf 20 september 1969. En 4 weken lang daarbovenaan. En nummer 1 in de Engelse hitparade. Creedence Clearwater Revival.

0: Na de Argies met Sugar Sugar hoorde je Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival. 3 weken lang nummer 1 in Engels hitparade, nog 20 september 1969. En de Bee Gees met Don't Forget to Remember, die staat nummer 1 in Nederland vanaf 13 september. En die staat totaal 2 weken lang bovenaan. En Cliff hoorde je samen met Hank B. Marvin, de gebrilde Shadow. Hij schreef het nummer ook, Throw It Out Online, 14 in Engels hitparade op 13 september 1969.
1: Hoi Tom,
0: hey.
1: Ik ben Margot Ribbering.
0: Goeiedag.
1: Wat is het weer in de maand van het jaar?
0: September 1969 is een droge maand met veel zon. Totaal hebben we 182 uur zonneschijn. Dat heeft uiteraard invloed op de temperatuur. Overdag is het gemiddeld 20 graden en dat is 1 graad boven normaal. Aan het eind van de maand is het afgelopen met het lekkere weer. 30 september en wordt het 's morgens woensdags 1 graad.

0: Venus van Shocking Blue, nummer 5 in Nederland op 6 september 1969. Door Doug Nielsen met Everybody's Talking. Uit de film The Midnight Cowboy, een grote hit in Amerika op dit moment. En we hadden Bloody Mary van Tom en Dick. En Tom en Dick hebben een hele grote hit te pakken in de maand van het jaar, de Nederlandse hitparade. Ze zijn op weg naar de eerste plaats. En het is de Facebookplaats. Doe ze op de Meer Radio Facebookpagina. Met erbij de speellijst van de maand van het jaar.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: Hans Gree speelt in Vennep een simultaan schaakwedstrijd tegen leden van de schaakvereniging Nieuw-Vennep. De feestweek in Zwaanshoek duurt van 13 tot en met 20 september 1969. Er wordt ingeluid met een ballonnenwedstrijd. Er wordt in Haarlemmermeer een overvloedige fruitoogst verwacht. Maar regenweer zorgt voor tegenslag bij de tuinoogst. En 6 vrouwenorganisaties in Haarlemmermeer gaan nauwer samenwerken.
1: September
2: 1969.
3: I've been in love so many times. Thought I knew the score. But now you've treated me so wrong.

0: Tom Jones met I'll Never Fall In Love Again. Nummer 6 in Amerika op 13 september 1969. Het was al een hit in Amerika trouwens in 1967. En toen kwam hij nummer 49. En Too Busy Thinking About My Baby van Marvin Gaye. Die zat 5 in Engeland op 13 september 1969.
1: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
0: Het wereldnieuws uit de maand van het jaar. Hier is een collega van mij.
1: Jon Hilbrands. Meer radio.
0: John Hilbrand zat hier ooit bij Meer Radio en we hebben nog een bandje van hem gevonden.
2: De Verenigde Staten verbreken de diplomatieke banden met Panama nadat sterke man, generaal Noriega, een stroomman, Francisco Rodriguez Poveda, tot president heeft benoemd. De Verenigde Staten ontruimen ook hun ambassade in de Libanese hoofdstad Beirut. Deze is omsingeld door boze aanhangers van de christelijke generaal Aoun. Die vinden dat de Amerikanen hun beweging te weinig steun verlenen. In de ruïnes van de Groeningenabdij bij het Belgische Kortrijk ontdekken archeologen de resten van het praalgraf uit 1288 van Beatrice van Brabant, echtgenote van graaf van Vlaanderen Willem van Dampierre en tante van Robert van Béthune, de leeuw van Vlaanderen. Dick Polman van de Partij van de Arbeid neemt als voorzitter afscheid van de Tweede Kamer. Hij wordt opgevolgd door christendemocraat Wim Deetman. De Poolse kardinaal Glem stemt knarsentandend in met de verplaatsing van het Karmelitessenklooster bij Auschwitz, nadat het Vaticaan zich een dag eerder voor de verplaatsing ervan had uitgesproken. Bij een bomaanslag van het verboden Ierse Republikeinse leger, de IRA, op een Britse marinekazerne in het kustplaatsje Deal in het graafschap Kent, komen 10 soldaten om het leven. Enkele tientallen anderen raken gewond. In de Amsterdamse Westerkerk openen 4 Leidse archeologen het graf van Titus van Rijn, in de hoop er ook stoffelijke resten te vinden van zijn beroemde vader Rembrandt van Rijn. In Rome vermoorden onbekenden het Griekse parlementslid Pavlos Bakoyanis, woordvoerder van de leider van de rechtse Nieuwe Democratiepartij, Mitsotakis. En de Zuid-Afrikaanse gemeente Johannesburg stelt alle openbare voorzieningen, zoals zwembaden, bibliotheken en bussen, open voor zwarten.

Hallo, ik ben Oscar Harris en ik ben op bezoek bij Ton van Dramen in het programma De Maand van het Jaar. En dit is een van mijn successen.

0: Meer Radio Weekend. Vanuit het centrum van Haarlem en Meer. De maand van het jaar.
1: Dit is Meer Radio.
0: Tom van Dranen. Meer Radio. September.
1: 1969.

0: Na het wereldnieuws met John Hillebrands uit september 1969... hoorde je Bobby Gentry met I'll Never Fall In Love Again. Dat is nummer 4 in Engeland op 27 september 1969. En T.O.P. van Oscar Harris en de Twinkle Stars... 25 in Nederland op 10 september. En Easy To Be Hard van Three Dog Night. Die staat genoteerd op nummer 4 in Amerika in september 1969. En ik heb hier de benzineprijzen voor je. Er rijden in Nederland in de maand van het jaar... 2.212.000 personenauto's. Een liter normale benzine, 58 cent. Super, 61 cent. Diesel, 21 cent. En LPG, 24 cent.
1: Dit is de maand van het jaar

Dat is Lou Christie met I'm Gonna Make Your Mind, nummer 10 in Amerika in de maand van het jaar. Space Oddity van David Bowie, die komt binnen op nummer 38 in Nederland op 20 september. En wordt ook de America's Express van Crosby, Stills en Nash 17 in Engeland op 13 september 1969. En dan heb je een grote bus Haarlak voor 99 cent. Een liter chocolademelk voor 69 cent. En 3 marsrepen, die heb je voor 69 cent. En 5 repen quarta, 75 cent. Hier is Oliver.

0: Uit de musical Hair, Oliver en Good Morning Starshine. 7 in Engeland op 17 september 1969. En tot zover vandaag.
1: De maand van het jaar.
0: We gingen terug naar
1: september
2: 1969.
0: In aflevering 1939 van de maand van het jaar. Straks na het nieuws van 3 uur, Michel Onkel in je radio. Hij presenteert Meer Hollands. En ik ben er weer vanavond om 10 uur voor Nice and Slow. Ik heb er nog eentje voor je uit de maand van het jaar. 3 in Nederland, The Cats op 6 september 1969 met Scarlet Ribbons. Fijne dag verder.

0: is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar één LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Er zouden onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: allerbeste van eigen bodem. Iedere zondagmiddag van 3 tot 4 in Meer Hollands met Michel Onklin.
1: En daarom een goedemiddag allemaal. Welkom aan de aflevering 915 van Meer Hollands. Leuk dat je erbij bent op zondag 13 september 2026. Mijn naam is Michel Onklin. Tegenover mij, ik hou hem zijn handje vast, Ton van der Aarde. En de techniek zit achter de knop. En wat doet die man allemaal nog niet meer? De eerste was VUF de Kunst uit de jaren 80. En daar kwam een kopje koffie, wat een oud bakje zegt trouwens Ton. Maar goed, dan komen we wel weer overeind. Samuel Melton, meestal roep je wel wat, maar je bent stil, hè? En Rousseau komen elkaar geregeld bij optredens in het land tegen. Besloten een plaat te maken. En dit is het resultaat. Boom!

wie wil dat niet? Franklin Brown en Maxim doen samen mee aan het Eurovisie Songfestival 1996 namens Nederland. En met de eerste keer worden ze 7 in Oslo en de single wordt een grote hit in die Orlando waar wij wonen. Tino Novelli heeft onlangs zijn eigen platenlabel opgericht. En dit is het eerste resultaat. Kleine, grote liefde.

Wanda met de oudste van vandaag. Sukiyaki, vertaling van de enige Japanse wereldhit uit 1963 van Kiyo Sakamoto. Waar haal je het vandaan, Ton? Sukiyaki! De hoe zie je vandaag op de Meerlanders Facebookpagina met de beide speellijsten van vandaag. Wat een vrolijke klank, Ton. Erop gezien dat we Dick Tracy gaan draaien. Zing mee.

0: zondagmiddag.
1: Zondagmiddag.
0: Het complete zondagmiddaggevoel.
1: De jaren 90.
0: Meer radio.
2: In de jaren 60.

Kijk, daar doen we het voor de radio. Je hoorde Stef Bos in 1992. Zelfs Ton wat enthousiast. Sanne Hans, ook bekend als Miss Montreal, is hier met haar nieuwe single. Is groot.

0: Tol Hansen met een van zijn liedjes van zijn succesalbum. Tol Hansen moet niet zeuren. En dan kwam het 1977 met z'n allen op één bol. De 25-jarige Roy Bolder uit Wieringenmaat is hier met zijn tweede single. Wij gaan draaien meer Hollands achter in de rij.
1: Niemand mag dit weten en je keek me lachend aan. Oh, die meiden staan te wachten, dus je moet nu wel echt gaan. En je bent ook veel te druk, dat was mij al lang bekend. Van binnen nog een jochie, maar gedraag me als een vent.

Corrie van der Bos met Weet je wat we doen? Ik kwam uit 1977. Het is eigenlijk een Frans liedje van Guy Mardel uit 1976. Waarop Herman Pieter de Boer een Nederlandse tekst schreef. Giuliano Brandt, hij komt uit Arnhem. En dit is een pas verschenen tweede single. Stromperero!

Lammetjes was in 1971 de eerste single van de Nederlandse Helga. En de Vlaamse Guido Belcanto maakte in 1990 deze versie, die je hoorde als Vlaamse klassieker. Maar we hebben nog een leuke, want hier is Lea in Meerland. Men, repeat.

Mooie afklinker. Guus Meeuwis en Van Gant in 1997 was het met de Telte 3. En is inmiddels een veelgedraaide klassieker geworden. En we hebben er nog één. Ik meen het van André Hazes, 1985. Damien Spies heeft er in 2026 een versie van gemaakt. Gaan we horen.

met deze mooie klanken sluiten we af. Tot zover de aflevering 915 van Meerolands. Gemaakt door mijn vriendje, kijk binnen ogen. Ton van der Aarde, altijd er weer bij. En ondergetekende. En we sluiten af met Ties Batist en Ramse Shaffir. Want hier is de pastorale. En dan komt het 1969. Nou, fijne zondag verder. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. En op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: The Dire Straits and the Sultans of Swing.
1: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag.
0: Ja, goedemiddag. Dit is inderdaad Zo Zondag. Niet met de vaste presentator, maar met ondergetekende. En wij gaan er een leuke zondagmiddag van maken. Vol met lekkere muziek, nieuwtjes en andere informatie waarvan je denkt van, nou, daar kan ik morgen mee op het werk komen en bij de koffiezetter, het koffiezetapparaat, de koffiemachine denk ik, hè, dat de meeste mensen gewoon op het werk hebben, meepraten over het nieuws van het weekend. Dus wat dat betreft zit je hier goed tot aan 6 uur. Je hebt net een uurtje naar de Meer Hollands kunnen luisteren. Met, nou ja, zoals het al zegt, veel Hollandse hits. Ik praat gewoon dwars door Davina heen, dat vindt ze niet leuk. Dus ik bewaar de rest van de informatie even tot na het

Ja, je hoorde Davina Michel met Skyward. Wat ik nog wou zeggen, is dat we net natuurlijk meer Hollands hebben geluisterd, een uur lang. En daar was, het spreekt voor zich, meer Hollands in ieder geval te horen. Vooral Hollandse muziek. Nou, Davina Michel, die ken je natuurlijk van Duurt Te Lang. Duurt Te Lang, inderdaad die. En dat was uiteraard in het Nederlands. En deze plaat was eigenlijk daarna weer haar nieuwe hit, gewoon in het Engels. Bruce, the Boss, Springsteen. Hungry Heart heet dit nummer.

0: Michael Dublé. En Coming Home Babe.
1: Zo zondag, sportnieuws.
0: Ja, ik weet niet of je het al wel weet, hè, of je misschien straks met dat, met dat bord op schoot Studio Sport kijken. Ja, in dat geval dan moet je misschien heel even de volumeknop wat zachter draaien. Dus even de sport van dit weekend. Ajax had een prima zaterdagavond en won maar liefst met 5-1 bij Fortuna Sittard. Ja, ik heb die wedstrijd gezien. Wat een doelpuntenfestijn. Maar goed, FC Twente won met 2-0 van ADO Den Haag. Cambuur versloeg NEC met 3-0. En Coat Eagles en FC Groningen speelden gelijk met 1-1. AZ liet vrijdag al de eerste punten van het seizoen liggen. 1-1 tegen Willem II. En dan vandaag boekte FC Utrecht de eerste overwinning van het seizoen. 2-1 bij Excelsior. Dankzij Dani de Wit in blessuretijd. Feyenoord speelde later vanmiddag bij PEC Zwolle. En vanavond om 8 uur kan je nog kijken naar PSV Sparta. Ja, en voor de liefhebbers van Formule 1. Ik moest net zelf ook voor dat ze in het laatste rondje hadden gereden op pad naar deze studio. Dus die kan ik je vooralsnog niet vertellen. Maar in dat geval zou ik zeggen, ga gewoon lekker even kijken. Als je tenminste Formule 1 in je abonnement hebt zitten. Op het circuit van Madrid. Het circuit waar nog nooit eerder een Formule 1 wedstrijd is gereden. Althans niet volgens de kalender. En vorig jaar was dat nog in Barcelona. Als we het over Spanje hebben. Dus ja, erg leuk om dat te volgen. In Your Eyes, Robin Schulz.

0: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. Op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Zo zondag, Gerben Kessen.

Pink was dat met So What. Ja. Ik kan zeggen, waar is mijn muziekje gebleven? Maar hier is die. Maakt de tijd 16:33, bijna 34. Ik zat net even een bericht te lezen en dat ga ik even met je delen. Dat gaat over de zogenaamde XXL statiegeldmachines. Die zijn toch zo vreselijk handig. En ook wel leuk eigenlijk. Ja, normaal gesproken ga je naar de supermarkt en moet je blikje voor blikje, flesje voor flesje voeren aan zo'n machine. En dan trek je je bonnetje eruit en kan je gewoon bij de kassa het bedrag van het statiegeld laten verrekenen. Tegenwoordig zijn er zogenaamde XXL statiegeldmachines. Zo ook in de Intratuin in Krukjes. Daar is een nieuwe geopend. Bezoekers kunnen voortaan een hele zak met flessen en blikjes tegelijkertijd inleveren. De machine scant automatisch de verpakkingen en berekent het statiegeld. Hierdoor hoeft niet langer, hierdoor hoeft niet langer ieder blikje of flesje afzonderlijk te worden ingevoerd. Het bedrag kan vervolgens worden uitbetaald of gedoneerd. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel mensen dan op doneren druk. Hangt er misschien een beetje van het bedrag af. Misschien kunnen we dat eens te weten komen. Goed, bij Intratuin dus een nieuwe. De nieuwe machine maakt het vooral makkelijk om grote hoeveelheden verpakkingen in één keer aan te leveren. Daarmee wordt de recycling aantrekkelijker en wordt zwerfafval verder teruggedrongen. Ja, zwerfafval. Als je ziet met hoeveel blikjes ik soms aankom bij zo'n automaat. Ja, als ik die allemaal uit het raam van de auto gooi, dan heb je wel een hele berg zwerfafval in ieder geval. Dat klopt.

0: Ho.
1: Zo zondag, sportnieuws.
0: Hij startte wel, maar om een bochtje heen kon je niet meer horen. Even de Formule 1 dan in Madrid. Die is inmiddels afgelopen. Kimi Antonelli wint de allereerste Grand Prix op het nieuwe Madrid circuit. In Madrid natuurlijk, ja. Max Verstappen wordt knap tweede, vlak voor Lando Norris. En Leclerc eindigde als vierde. Ja, zoals ik eerder al zei, de eerste rit, de eerste Formule 1... op het nieuwe Madrid circuit in Madrid natuurlijk, ja. Ja, jammer dat Max het net niet gelukt is, hè. Maar goed. Tweede is toch al een hele knappe positie. Hij was als derde gekwalificeerd. Dus ja, toch niet slecht. Talk to you, another featuring 45 Ultra.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Earth and Fire. Met Memories. Hier is Bluff. Met een vakantie in Spanje. Holiday in Spain.

0: Holiday in Spain hoorde je van The Counting Crows en Bluff. Ja, en wat treft, als je hier op zondagmiddag bent, dan lopen er soms wel eens mensen binnen. Zo ook vandaag, Annemieke Holkenboer loopt zojuist binnen. Goedemiddag, Annemiek.
1: Hallo Gerben, hoi.
0: Hoi. Jij was op pad voor meer radio vandaag.
1: Ja, er gebeurt zoveel in onze gemeente, in onze grote gemeente. En meer radio doet daar verslag van. Nou, dat blijkt nu alweer. Dus ik kom nu net terug van een aantal objecten. Het heet Monumentendag, maar we zijn veel locaties hier in Haarlemmermeer. Die zijn beide dagen open, de zaterdag en de zondag. Zo'n 30 monumenten waren deze twee dagen geopend voor het publiek. Gratis toegankelijk en echt heel leuk. Dat hoor je ook van mensen van, jeetje, ik kom er zo vaak langs, maar ik ben er nog nooit binnen geweest. Wat leuk dat ik een keertje kan kijken. Ja, echt door de hele Haarlemmermeerpolder is dat verspreid geweest. Van stoomgemalen tot forten, tot kerken, tot boerderijen. Echt heel leuk. Een pareltje was ook wel, denk ik, de oude verkeerstoren op Schiphol-Oost.
0: Ah.
1: Die is nooit open, maar echt voor deze gelegenheid wel.
0: Dat had ik ook wel willen zien, ja.
1: Ja, maar het was ook gelijk uitverkocht. Je moest een slottijd reserveren, maar het was gelijk uitverkocht. Of tenminste, gereserveerd, niet verkocht, gereserveerd. En eigenlijk was het maar één dag, de zaterdag. Maar het was gelijk zo populair dat ze er een dag aan vastgeplakt hebben. Dus dat is leuk om dat ook een keertje te zien. Maar ook het Fort Penning Sfeer bijvoorbeeld. Hè. Daar komen ook niet veel mensen. Dat ligt wel tegen Spaarnwoude aan daar. Ook heel veel bezoekers. De boerderij Zaandam, heel veel bezoekers. Maar ook kerken, iets minder bezoekers, maar wel heel erg leuk. En ja, het is echt weer. We moeten weer een jaar wachten. Ja,
0: het is elk jaar.
1: Het is een landelijk initiatief, hè? De landelijke open monumentendagen. Dus overal in het land vindt dat plaats. Maar natuurlijk ook hier in Haarlemmermeer. Dus ja, een grote toewas. Heel veel organisaties, hè, want de sprekers natuurlijk. We zitten bij het comité erfgoed met 8 mensen. Nou, allemaal verspreid geweest en natuurlijk lang in de voorbereiding bezig. Wie doet wat, wie is open, van hoe laat tot hoe laat en wanneer. En is er nog een extra activiteit, misschien een rondleiding of een koor of iets. Ja. Dus het is succesvol. En wat we dus terug hoorden, zowel van de panden die openstelling hebben gedaan, als van de bezoekers. Wat leuk en wat mooi. Ook hier in Hoofddorp was wel heel leuk, want er waren 5 objecten heel dicht bij elkaar, allemaal een beetje rond de rotonde in het centrum. En ook wel heel erg leuk, afgelopen vrijdagmiddag heeft wethouder Marja Ruigrok samen met dijkgraaf Rogier van der Sande echt de aftrap gedaan. Dus alle mensen die een monument of een bijzonder pand hebben opengesteld, die waren welkom. Het is iets van 50 mensen, waar we in het Polderhuis, ook aan de rotonde.
0: Ja.
1: Er zit een kinderopvang, maar ja, daarboven zit de oude zaal van het Polderhuis. Hè, het waterschap, het Rijnlands waterschap. Het heemraadschap moet ik eigenlijk zeggen. Heel grappig, Rogier van der Zanden, want we vroegen ook, wat is nou eigenlijk het verschil tussen een waterschap en een hoogheemraadschap?
0: Ja, ik zou het
1: en
0: niet
1: wat
0: weten.
1: Doe je nou eigenlijk? En toen zei van, ja, ik ben de burgemeester van het water. Nou, dat is eigenlijk ook wel een leuke benaming. Burgemeester van het water. Maar nou ja, er waren ook een volle zaal en dat was een heel mooi begin van open monumenten, dagen. Ik zeg het toch wel in het meervoud. Dus
0: leuk. Volgend jaar. Zeker de verkeerstoren, die haal ik er even uit. Dat sprak me direct aan toen je dat zei. Maar het is de oude verkeerstoren.
1: Ja, het is de kleine verkeerstoren dus op Schiphol-Oost.
0: Denk ik.
1: Nee, al lang niet meer. Nee, want daarna hebben we nog een andere verkeerstoren gehad. Op Schiphol-Centrum.
0: Ja.
1: En die is ook weer vervangen door een nog nieuwere. Dus dit is echt de oude, maar wel waar alles natuurlijk ooit begon. De hele luchtvaart op Schiphol ooit begon. Dus lange historie. Maar ook een hele populaire was de suikerfabriek. Voormalige suikerfabriek in
0: In Halfweg.
1: Ja. Dat is ook wel leuk. Ja, weet je, gemalen, daar kunnen mensen wel wat vaker terecht. Maar ja, mooi. Heel leuk.
0: Vlak bij dat die outlet, hè, in Halfweg.
1: Klopt. Ja, klopt.
0: Ja.
1: Maar veel monumenten of die panden zijn open als er evenementen zijn. Dat kan nog wel eens. Of met hele bijzondere gelegenheden. Dus het was weer een mooi initiatief.
0: Daar ben ik heel blij mee. Leuk dat je even komt vertellen.
1: Nou, dankjewel voor de gelegenheid, Gerben.
0: Ja.
1: En dan ga je weer verder met muziek nu, denk ik, hè?
0: Ja, inderdaad. Broken Wings staat klaar om ten gehore te gebracht te worden. Zo, wat zeg je dat ingewikkeld? Mister is dit.

Dua Lipa hoorde je. En we hebben het over training season. Dus die zijn lekker aan het trainen. Nou, zoals je net hoorde, Annemieke Holkenboer, die loopt net de studio uit. Die vertelde alles over wat zij zo al vandaag beleefd heeft. Ik heb zometeen nog een bericht voor je over wie de drie finalisten zijn voor de onderneming van het jaar. Dat ga ik je zo nog even vertellen. En verder natuurlijk hele leuke muziek. Wat dacht je van David Bowie? Die heeft het over Fame.

0: Ja, kon jij je voetjes nog van de vloer houden onder dit nummer? Zo'n nummer waarbij je eigenlijk op moet staan en even lekker de voetjes losgooien. DJ Paul als Elstak, hoorde je? Elstak? Nee, Elstak. En de Rainbow in the Sky. Goed, we zijn aangekomen weer op het half uur. Dat betekent dat je weer nieuws krijgt, het wereldnieuws van de NOS.
1: In de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zegen van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Zo zondag. Gerben Kessen.

Avicii hoorde je. En Waiting for Love. Ja, daar zijn we toch allemaal op aan het wachten. Nou, hangt er een beetje vanaf in welke situatie je zit. Ik heb het geluk dat ik daar niet meer op hoef te wachten. Ja. Goed, kinderopvang De Boshoeve, Transcontinenta en Wortel zijn genomineerd voor de titel Onderneming van het Jaar Haarlemmermeer 2026. De winnaar wordt op 11 december bekendgemaakt tijdens het Meer Business Gala. De prijs wordt sinds 2007 uitgereikt aan bedrijven die bijdrage leveren aan de lokale economie. De jury beoordeelt onder meer financiële gezondheid, duurzaamheid, strategie en lokale betrokkenheid. De komende weken worden de drie bedrijven bezocht. Daarna bepaalt de jury met wethouder Maya Ruigrok als voorzitter, wie zich onderneming van het jaar 2026 mag noemen. En dat lijkt me een hele eer. Ja. Maakt de tijd 7 minuten over 5:30. Nog een heel klein stukje tot aan 6:00 hoor je mij. U hoort vooral muziek. En af en toe mag ik de muziekjes aan- en afkondigen. Dat is mijn eer vandaag. Dus blijf nog even luisteren. Tot aan de klok van 6:00 in ieder geval. Zo zondag. Ah, prachtige plaat van Elton John. Daniel.

0: Bad Romans. Lady Gaga.
1: Ra, ra, ah, ah, Roma, Roma, ma, Gaga, la, la, what you been romance.
0: Ja, ik wou nog even de laatste noten horen van dat nummer. Want ze had nogal wat te vertellen in ieder geval. Ja, de tijd. Ik zeg het al misschien te vaak. 1747 alweer. Nog een klein kwartiertje en dan zijn we er alweer doorheen. Door dit Zo Zondag programma. Met de titel dus Zo Zondag. Ik heb nog zometeen een nieuwsbericht voor je. Inwoners denken mee over nieuw Raadhuisplein. Dus, nou ja, interessant. Ik weet al dat ze daar heel lang aan het verbouwen zijn. Als je daar komt, dan denk je, het raakt hier nog nooit eens een keer uitgebouwd. Daar ga ik je zo in ieder geval alles over vertellen. En ik heb nog natuurlijk leuke muziek voor je. Ja, deze ken je natuurlijk ook al bij de eerste noten. Bill Withers, die vindt het een prachtige dag. Nou, dat ben ik helemaal met hem eens. A lovely day, heet dat op zijn Engels.

Hey, Bill Withers, nogmaals, ja. Inwoners, ondernemers en andere belangstellenden kunnen meedenken over de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein in Hoofddorp. Het schetsontwerp is klaar, maar over onderdelen zoals groen, water, spelen, veiligheid en activiteiten zijn nog keuzes mogelijk. Een online vragenlijst kan tot en met 4 oktober worden ingevuld. Op 21 oktober volgt ook een bijeenkomst voor inwoners en belangorganisaties. Eerst wordt het gedeelte bij SEM en het nieuwe gemeentehuis ingericht. Later volgen de delen bij Centrumzicht en Parkzicht. Ja, nou ja, ik zei het net ook al eventjes. Het zou fijn zijn als ze daar eens een keer klaar zijn met bouwen. Maar goed, ik woon er gelukkig aan de andere kant van Hoofddorp. Dus zoveel last heb ik er ook weer niet van. Maar mocht je daar wel eens vertoeven in die omgeving, ja, dan denk je toch, hoe lang zijn ze hier nou wel niet aan het bouwen? Volgens mij echt al heel erg lang. Ja, ik vind het eigenlijk een lekkere jingle dit, of een filler heet dat. Oh, lekker zeg, laat hem even opstaan nog, maar goed. Het belangrijkste is natuurlijk dat we lekkere muziek draaien. Wat dacht je van deze? Willie Summers. We hebben het Hollandse uurtje net al gehad, maar ik kan het toch niet laten. Laat de zon in je hart. Kom maar, laat hem maar in je hart.

0: Onze Belgische Willy Sommers.
1: Geniet van het leven.
0: Die geniet van het leven.
1: Want het duurt toch maar even.
0: Het duurt nog maar even. Nou, dat hoop ik toch echt niet, heel persoonlijk. En ik hoop nog even dat het leven nog even voortduurt. Heel praktisch gezien is dat makkelijk, dat het in ieder geval tot 6 uur voortduurt. Want anders zit jij zonder muziek. Ja, dat willen we ook niet hebben natuurlijk. Goed, het was me een waar genoegen. Deze afgelopen 2 uur zo zondag. Je weet het niet of ik er volgende week weer ben. Ik denk het niet, maar het kan maar zo gebeuren. In ieder geval, lekker luisteren nog. Meer radio gaat gewoon 24 uur de klok rond. En ja, in ieder geval woensdag ben ik er weer. Maar goed, wat heb je eraan om het te weten, hè? Je zet gewoon de zender aan op 105.5 of 106.6 FM. En nou ja, je hoort meer radio uit je speakerschalm. Natasha Bedingfield nog.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Dit is een herhaling op Meer Radio.
3: Tom van Dranen.
1: De jaren 60. September
4: 1969.
5: Hi, this is Ron Dante of the Archies.

0: En dat waren de Archies met Sjoeke Sjoeke. Goeiedag.
1: Tom van Dranen met de maand van het jaar.
0: Welkom bij deze maand van het jaar. Vandaag aflevering 1939. En we gaan terug naar
1: september
2: 1969.
0: En dat is de maand van het jaar waarin de Archies nummer 1 staan in de Amerikaanse hitparade.
3: Hi, this is Ron Dante of the Archies. And you're listening to the month of the year.
0: En de zanger van de Archies was toen Ron Dante. En hij was studiozanger. En later werd hij orkestleider van Barry Manilow. De Archies dus nummer 1 in Amerika. Dat gebeurt allemaal vanaf 20 september 1969. En 4 weken lang daarbovenaan. En nummer 1 in Engels zit beraden. Creedence Clearwater Revival.

0: Na de Argies met Sugar Sugar hoorde je Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival. 3 weken lang nummer 1 in Engels hitparade vanaf 20 september 1969. En de Bee Gees met Don't Forget to Remember, die staat nummer 1 in Nederland vanaf 13 september. En die staat totaal 2 weken lang bovenaan. En Cliff hoorde je samen met Hank B. Marvin, de gebrilde Shadow. Hij schreef het nummer ook Throw It Out Online. 14 in Engels hitparade op 13 september 1969.
1: Hoi Tom, hey. Ik ben Margot Ribbering.
0: Goeiedag.
1: Wat is het weer in de maand van het jaar?
0: September 1969 is een droge maand met veel zon. Totaal hebben we 182 uur zonneschijn. Dat heeft uiteraard invloed op de temperatuur. Overdag is het gemiddeld 20 graden en dat is 1 graad boven normaal. Aan het eind van de maand is het afgelopen met het lekkere weer. 30 september wordt het 's morgens hoogstens 1 graad.

0: Wiener is van Shocking Blue, nummer 5 in Nederland op 6 september 1969. Door Doug Nielsen met Everybody's Talking. Uit de film Midnight Cowboy, een groot hit in Amerika op dit moment. En we hadden Bloody Mary van Tom en Dick. En Tom en Dick hebben een hele grote hit te pakken in de maand van het jaar dat Nederland zit te praten. Ze zijn op weg naar de eerste plaats. En het is de Facebookplaats. Doe ze op de Meer Radio Facebookpagina. Met erbij de speellijst van de maand van het jaar.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: Hans Gree speelt in Vennep een simultaan schaakwedstrijd tegen leden van de schaakvereniging Nieuw-Vennep. De feestweek in Zwaanshoek duurt van 13 tot en met 20 september 1969. Er wordt ingeluid met een ballonnenwedstrijd. Er wordt in Haarlemmermeer een overvloedige fruitoogst verwacht. Maar regenweer zorgt voor tegenslag bij de tuinoogst. En 6 vrouwenorganisaties in Haarlemmermeer gaan nauwer samenwerken.
1: September 1969.

0: Tom Jones met I'll Never Fall in Love Again, nummer 6 in Amerika op 13 september 1969. Het was al een hit in Amerika trouwens in 1967. En toen kwam hij nummer 49. En Too Busy Thinking About My Baby van Marvin Gaye. Die staat 5 in Engeland op 13 september 1969.
1: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
0: Het wereldnieuws uit de maand van het jaar. Hier is een collega van mij.
1: John Hilbrands. Meer radio.
0: John Hilbrands zat hier ooit bij Meer Radio. En we hebben nog een bandje van hem gevonden.
2: De Verenigde Staten verbreken de diplomatieke banden met Panama. Nadat sterke man, generaal Noriega, een stroomman Francisco Rodriguez Poveda tot president heeft benoemd. De Verenigde Staten ontruimen ook hun ambassade in de Libanese hoofdstad Beirut. Deze is omsingeld door boze aanhangers van de christelijke generaal Aoun. Die vinden dat de Amerikanen hun beweging te weinig steun verlenen. In de ruïnes van de Groeningenabdij bij het Belgische Kortrijk ontdekken archeologen de resten van het praalgraf uit 1288 van Beatrice van Brabant. Echtgenote van graaf van Vlaanderen Willem van Dampierre en tante van Robert van Bethune, de leeuw van Vlaanderen. Dick Polman van de Partij van de Arbeid neemt als voorzitter afscheid van de Tweede Kamer. Hij wordt opgevolgd door christendemocraat Wim Deetman. De Poolse kardinaal Glem stemt knarsentandend in met de verplaatsing van het Karmelitessenklooster bij Auschwitz, nadat het Vaticaan zich een dag eerder voor de verplaatsing ervan had uitgesproken. Bij een bomaanslag van het verboden Ierse Republikeinse leger, de IRA, op een Britse marinekazerne in het kustplaatsje Deal in het graafschap Kent, komen 10 soldaten om het leven. Enkele tientallen anderen raken gewond. In de Amsterdamse Westerkerk openen 4 Leidse archeologen het graf van Titus van Rijn, in de hoop er ook stoffelijke resten te vinden van zijn beroemde vader Rembrandt van Rijn. In Rome vermoorden onbekenden het Griekse parlementslid Pavlos Bakoyanis, woordvoerder van de leider van de rechtse Nieuwe Democratiepartij, Mitsotakis. En de Zuid-Afrikaanse gemeente Johannesburg stelt alle openbare voorzieningen, zoals zwembaden, bibliotheken en bussen, open voor zwarten.

0: Hallo, ik ben Oscar Harris en ik ben op bezoek bij Ton van Dramen in het programma De Maand van het Jaar. En dit is een van mijn successen.
1: This is

0: Het Meerradio Weekend.
1: Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: De maand van het jaar.
1: Dit is Meerradio.
0: Tom van Dranen. Meerradio. September.
2: 1969.

0: Na het wereldnieuws met John Hilbrands uit september 1969... hoorde je Bobby Gentry met I'll Never Fall In Love Again. Dat is nummer 4 in Engeland op 27 september 1969. En T.O.P. van Oscar Harris en de Twinkle Stars... 25 in Nederland op 10 september. En Easy To Be Hard van Three Dog Night. Die staat genoteerd op nummer 4 in Amerika in september 1969. En ik heb hier de benzineprijzen voor je. Er rijden in Nederland in de maand van het jaar... 2.212.000 personenauto's. Een liter normale benzine, 58 cent. Super, 61 cent. Diesel, 21 cent. En LPG, 24 cent.
1: Dit is de maand van het jaar

En dat is Lou Christie met I'm Gonna Make Your Mind. Nummer 10 in Amerika in de maand van het jaar. Space Oddity van David Bowie. Die komt binnen op nummer 38 in Nederland op 20 september. Er wordt ook de America's Express van Crosby, Stills en Nash. 17 in Engeland op 13 september 1969. En dan heb je een grote bus Haarlak voor 99 cent. Een liter chocolademelk voor 69 cent. En 3 marsrepen, die heb je voor 69 cent. En 5 repen Quatta, 75 cent. Hier is

0: Uit de musical Hair, Oliver en Good Morning Starshine. 7 in Engeland op 17 september 1969.
1: De maand van het jaar.
0: Zit erop voor vandaag, aflevering 1939. En we gingen terug naar
1: september
2: 1969.
0: En straks na 7 uur veel plezier, hè, met de Zilver Golf met Edward Liesing. En ik heb er nog eentje voor je uit september 1969. Dat is deze van de Cats, genoteerd op nummer 3 in Nederland op 6 september. Fijne dag verder.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ik kon het niet nalaten om eens te beginnen met... Nou is een keer niet een voormalige nummer 1, maar met een muzikale ode aan de maand waarin we nu al 13 dagen leven. September! Ook geen nummer 1, maar 18 in de top 40 van januari 1979. Later wel nog nummers 1 uit het verleden. 4, 5, 9, 10 en zelfs 16 weken. Maar eerst, na Earth, Wind & Fire... Goedenavond en hartelijk welkom bij weer een nieuwe editie van De Zilveren Golf. En wat gebeurde er op 13 december in de muziekgeschiedenis? Beatles wilde eigenlijk Yesterday niet uitbrengen. Ex-gitarist van de Small Faces en ex-zanger-gitarist van The Hurt worden Humble Pie. En de tweede hit voor, jawel, Kojak. De Jocks van Hilversum 3 kozen op 13 september 1977 Fleetwood Mac in Dromeland. Die hoor je zo op driekwart van het programma. En dankbaar maak ik weer gebruik van de gegevens van de site Vandaag in de Muziek van Ton. Dankjewel Ton, ik heb er weer een hoop aan gehad. In jouw lijst ook een paar verjaardagen. De ex-zanger van Chicago is de oudste van het stel. De zanger van The Darts, de jongste. Nou ja, jong. Dan Haggerty wordt vandaag ook al 72.

Met deze komen en gaan van lange op één genoteerde schijven. 4, 5, 9, 10 en 16 weken zie ik nu al op de lijst staan. En voor die van 16 weken ga ik buiten het boekje van hits van 1960 tot 99. Want als een plaat ergens 16 weken op één staat, maak ik graag een uitzondering. Je hoort welke het is aan het eind van het programma. Dit was die van 5 weken. Daarvoor naar Zwitserland. Vanaf 13 september 87 daar aan de top. Sabrina. En gek op jongens. Yesterday van de Beatles wordt op 13 september 1965 wereldwijd op single uitgebracht. In de Verenigde Staten staat Act Naturally op de B-kant. In ons land is dat Dizzy Miss Lizzy. Alle drie de liedjes zijn afkomstig van een LP Help. Die staat later 6 weken lang op 1. Grappig dit, de single werd in Groot-Brittannië niet uitgebracht omdat de Beatles zouden vinden dat dit liedje niet zou passen bij hun imago als beatgroep. Maar wordt in maart 1976 in Groot-Brittannië alsnog op single uitgebracht en haalt de 8e plaats. Terug naar gisteren, 13 september 1965.

En na 13 september 1965, Yesterday van de Beatles, naar 1969. Nummer 1 in 3 internationale hitparades. De Cashbox in Amerika, 4 weken. In de Record World in Amerika, 3 weken. En in Nieuw-Zeeland, ook 3 weken. The Archies en Sugar Sugar. Natural Born Boogie van Humble Pie is op 13 september 1969... een van de binnenkomers in de top 40, bereikt later de 6e plaats. Humble Pie is de groep van Steve Marriott, ex-gitarist van de Small Faces, en Peter Frampton, ex-zanger-gitarist van The Hurt. Alleen Peter Frampton is in 1976 internationaal nog succesvol met de hit Show Me The Way. Helaas, Steve Marriott komt in 1991 bij een brand in zijn woning om het leven. Hij is maar 44 jaar geworden. Hier is hij dus, samen met Peter Frampton, als Humble Pie.

Precies, 40 jaar terug in de tijd voor... van de formatie Berlin. De datum van vandaag in 1986 in de Cashbox Parade in de Verenigde Staten. Take my breath away.

Randy Jones, de cowboy van The Village People, is van 1952, de datum van vandaag. Tel maar na, Randy Jones wordt vandaag 74.

0: Ik zei het al eerder in het programma. Het is een komen en gaan van voormalige lang op één genoteerde nummers 1. En voor deze gingen we naar Ver Weg Is Dan. De datum van vandaag in 1999. 9 weken voor Mambo Number 5 met Lou Bega. En er komen er van nog langer. 10 en 16 weken. Maar eerst 46 jaar terug in de tijd. Some Broken Hearts Never Mend van Telly Savalas komt op 13 september 1980 binnen in de top 40. Savalas is vooral bekend van zijn rol als inspecteur Kojak in de gelijknamige tv-serie. In 1975 heeft hij zijn eerste hit in Nederland met een gesproken versie van If, de hit van Brad uit 1971. Stukkie! Stukkie!
1: If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know.
0: En leuk om te weten, Some Broken Hearts Never Mend heeft hij in de Wisseloord Studios in Hilversum opgenomen. Het nummer wordt in 1977 door Don Williams voor het eerst op de plaat gezet.
2: First thing every morning that I do is start missing you.

En dit is een van de langste, op 1 genoteerd. We gaan ervoor naar Zwitserland. Aerosmith. I don't want to miss a thing. En in Oostenrijk 7. In Zwitserland 10 weken.

0: wat een plaat. En dat vonden ze in Oostenrijk en Zwitserland ook. In de Oostenrijkse hitparade vanaf de dag van vandaag. In 1998, 7 weken op 1. En Zwitserland won het. Met 10 weken. I don't want to miss a thing. En Aerosmith. En 10 weken, dat is nog niet eens de langste. Nee, er komen straks nog 6 weken bij. Van wie, waar, dat hoor je later. Eerst de voormalige.
1: Look out! Hilversum 3. Toetelschrijf.

0: begin van het programma kondigde ik aan Fleetwood Mac in Dromenland. Die leveren de troetelschijf van 13-9-1977. Klopt, Fleetwood Mac en Dreams. Zometeen naar die langst genoteerde nummer 1. Maar we hebben nog een verjaardag te vieren.
1: De Zilveren Golf feliciteert.
2: Congratulations.
0: Met zijn groep Chicago was hij verantwoordelijk voor heel grote hits zoals Hard to Say I'm Sorry, 25 or 6 to 4, Feeling Stronger Every Day, You're the Inspiration en natuurlijk If You Leave Me Now. Maar hij had ook een prachtige solo-hit in Nederland. Terug naar augustus 86 met de vandaag jarige Peter Cetera. Hij wordt 82.

Glory of Love. Bij de 82e verjaardag van Peter Cetero, ex van Chicago. En ook ex van zijn solo hit Glory of Love. En dan de langst genoteerde nummer 1. En ik zei, voor 16 weken ga ik wel even het boekje te buiten met de regels... van hits van 1960 tot en met 1999. Want als een plaat 16 weken op 1 staat, maak ik graag een uitzondering. Voor 1958, 13 september, in Frankrijk, de Kaelin Twins.

0: 16 weken nummer 1 in Frankrijk voor de Kaylin Twins en When. En dan nog eentje, Barbie Girl van Aqua komt op 13 september 1997 binnen op 15 in de top 40. Staat in de week van 20 september 1997 op de eerste plaats. Aqua is een Deens kwartet. Na 2 hitsingles in Denemarken is Barbie Girl hun internationale doorbraak. Zelfs in de Verenigde Staten bereikt de single de 7e plaats. Het succes van Barbie Girl heeft ook een keerzijde. De Amerikaanse speelgoedfabrikant Mattel sleept Aqua voor de rechter, omdat de groep van Barbie een sekssymbool zou hebben gemaakt. En na jaren procederen verliest Mattel deze rechtszaak in 2003.
1: Hiya, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primoz Roglic is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
3: Hey, hey.
0: Splinternieuw.
3: Hey, hey.
0: Met Jeroen Griekspoor.
3: Hey, hey, hey.
4: Program is presented in stereophonic sound. Please adjust your listening device accordingly and enjoy the presentation.

0: resultaat van 6 jaar hard werken. En ook volgens zanger Serge Pizzorno, hier dus, is het album als een bloederige opera die elementen van hun eerdere album samenbrengt en tegelijkertijd nieuwe klanklandschappen verkent. Doe maar. Mooi gezegd. We hebben het over Act 3 van de band Kasabian. En daarvan hoorde je Silver Apple Eyes. We danken de collega's voor hun programma's. En intussen ben jij daar aan de andere kant van het toestel. Aanbeland bij versgeperste muziek en vitamine. Oftewel splinternieuw op meer radio. Iedere week draaien we de allernieuwste muziek voor je. Gelukkig nieuwe singles en verse albumtracks. En zoals gebruikelijk heb ik als tweede een echte splinterdief voor je. Die nieuwe plaat die goed past bij het wakker worden. Zoiets. Splinterdief voor de komende week is een single van het Belgische indie pop project Dressed Like Boys. En dat is het solo project van Jelle den Turk. Bekend als frontman van Dirk. Voor een breekbare, meeslepende track waarin den Turk zingt over spirituele zelfbevrijding en ontwaken. Vandaar de titel And Then I Woke Up. Morgen.
1: Dit is de splintertip van deze week.

vrolijke en energieke indie-pop met een aanstekelijke funky groove. Dat is Super Prism van de band Almost Monday. Frontman Dawson Daughtry had het grootste deel van zijn leven ernstige oogproblemen. Maar nadat hij een speciale prisma glazen in zijn bril kreeg, verbeterde zijn gezichtsvermogen drastisch. Vandaar en te vinden op het versgeperste album Thank God It's Almost Monday. En daar is geen woord aan gelogen, hè? Straks iemand die niet wil stoppen. Ja, dat heb je wel eens. Maar eerst een voorproefje van de op 30 oktober te verschijnen EP Corners van Aaron Fraser. Warme sweet soul, dat heet Paint the Picture.

Ja, beloofd is beloofd. Ik zou nog iets draaien van de nieuwe plaat Room 12 van Laura Pergolizzi, oftewel LP. Ik koos deze opbeurende track die draait om het loslaten van zorgen en het vieren van pure liefde. Samengevat in dit Don't Stop. Ja, dan moet je inderdaad nooit meer stoppen, hè? Straks in Splinternieuw natuurlijk het nieuws. En daarvoor dromerige electropop met een melancholische, filmische sfeer van Sophie Royer. Je komt met haar langspeler Before After. En daarvan hoor je Express. Maar eerst een van mijn favoriete artiesten, mag ik wel zeggen, Jake Bugg. Muzikaal keert de inmiddels 32-jarige Jake Bugg terug naar zijn rootsy, akoestische folk- en country-rock geluid. Het nummer wordt gedragen door rollende gitaarakkoorden en zijn kenmerkende rauwe stemgeluid, dat trouwens een volproef is voor zijn album Alamo, dat 13 november verschijnt. Hier is Never Can Tell.

0: is een luchtig, informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak. Maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primož Roglič is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Now, here comes the music.

Welkom bij het volgende half uur van Splinternieuw. Het trapt af met geluid van eigen bodem. Namelijk van de Nederlandse indie- en Britpop-act Bon Sera. Het project rondom de 24-jarige singer-songwriter Joep. Dag Joep. Terugblikken op de goede oude tijd. Dat deden we met dit 17. Dan even wat rustiger aan met nieuw werk van de Franse indie-folkband Sid Matters. Die 15 jaar geleden voor het laatst van zich liet horen. En ze kwamen met het album A Gospel of Some Sort. Waarop dit mooi, dromerige Choking on Anger staat.

carrière, gezin of reizen. Maar door te lang te twijfelen over de juiste keuze, rotten de vijgen weg en vallen ze op de grond. Boom. Mathilde Mann schreef het om deze universele angst voor de toekomst bespreekbaar te maken. We wilden het juist een luchtige en hoopvolle twist geven. En dat is gelukt. Beetje jaren 70, piano-achtig. Hè? Tot aan een andere metafoor. Het idee dat je soms in het diepe moet springen zonder te weten waar je landt. Dan is het goed dat er iemand is om je op te vangen. Of het is goed dat je een parachute hebt. Hier is Bente.

Nadat ze in 2024 naar Londen verhuisde om haar internationale carrière uit te bouwen, werd Greta Ray plotseling getroffen door een ernstige hartaandoening. Haar herstelperiode en de gedwongen pauze dwongen haar tot een heroverweging van haar prioriteiten. En de songtekst van Heartsong is geschreven als een brief aan haarzelf van exact een jaar geleden. De dag dat ze in het ziekenhuis werd opgenomen. Ze vertelt haar eerdere zelf hoe pijnlijk en drastisch haar leven zou veranderen, maar biedt tegelijkertijd de troostende boodschap dat het uiteindelijk allemaal goed komt. Wat een verhaal. Dan nu een gevalletje zwaartekracht. Oftewel Gravity's Pull. Uitgebracht door de Zwitserse indie popband Soft Loft. Dat kwam met het album Throw the Dice.

En dat is over Soft Loft. En dan zien we dat het eerste uurtje Splinternieuwe er bijna op zit. We gaan zo even naar de boodschapjes en het nieuws. Maar eerst nog dit. Hoewel de band het nummer eerder dit jaar al live speelde en uitbracht op hun Record Store Day Live album, Live in Europe. Dat was in april jongsleden. Is dit de officiële gloednieuwe studioversie van Yours, van Ghost Funk Orchestra.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
6: Hey, hey.
2: Splinternieuw.
6: Hey, hey.
2: Met Jeroen Griekspoor.
6: Hey.

derde energieke voorproefje van zijn lang verwachte vijfde soloalbum, The Age of Everything. En dat verschijnt op 2 oktober. Van Johnny Marr. De man die de wat ouderen onder ons misschien nog kennen van The Smiths. Succesvol in de jaren 80. Dit was It's Time. En het is inderdaad tijd om verder te gaan. Bij 2 uur van Splinter Nieuw op Meer Radio. Nog een klein uur vers geperste muziek en vitamintjes voor je. En dat is heel gezond, want de R is weer in de maand. Hè? Nee, het is gewoon lekker. De splinterrip van de afgelopen week. Dat is een gevalletje oud, maar toch nieuw. Oud omdat het gaat om een nummer van Bananarama. En dat is te vinden op het album True Confessions. Dat ter gelegenheid van zijn 40ste verjaardag opnieuw werd uitgebracht. Erop staat dit More Than Physical. En dat in de Luc Mornay Jet Set Edit. Heerlijk fris en eigentijds.

0: voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meerradio.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Now, here comes the music.

0: Bellen.
1: Welkom bij het volgende half uur van Split Reel. Het trapt af met een zwoele, moderne funkversie van de iconische R&B-klassieker uit 84. Don't Look Any Further. Oud, maar toch nieuw dus. Deze wat mij betreft geslaagde cover door de Grammy-winnende bassiste en producenten Michel Nede Giocello. Ik hoop dat ik het een beetje goed uitspreek. En de Britse soulzangeres Liana La Havas. Dan meer versgeperste muziek vitamintjes. En die komen van de Canadese singer-songwriter Loren. Dat is het project van Lauren Spear. Het staat op het tweede studioalbum Don't Be Funny Without Me. En het heet Freewheeling.

Ja, ze is er al. California Lens, weet het nieuwe album van Nina, moet ik zeggen. Want er staan twee i's. Nina Soleil. In Los Angeles geboren artiest brengt met haar muziek een ode aan de zon over de grote Amerikaanse westkust. En zo ook in dit Rambling. Dan naar een track dat dient als een eerste voorproefje van Through the Wall Disc 2. Het tweede deel van haar lopende remix EP-reeks. Gebaseerd op haar geprezen album Through the Wall van Rochelle Jordan. Ze wist Chad Hugo te strikken voor de remix van dit.

Terugkijken naar de rauwe emoties van opgroeien, ouder worden en het navigeren door het leven nadat je een levenslange metgezel hebt verloren. Daarover zingt Sarah Bareilles in dit Just a Kid. Haar krachtige stem is te beluisteren via haar nieuwe album Good Grief. Verder met het nieuwe licht verteerbare geluid van het album Keepers van het Amerikaanse folk-pop trio Tiny Habits. Die zijn we al eens eerder tegengekomen in Splinter New. En op dat nieuwe album staat dit Love Ruins Everything. Dat het universele gevoel beschrijft waarnaar je verlangt. Waarin je verlangt naar een relatie als je single bent. Maar naar onafhankelijkheid. Ja, zodra je de liefde hebt gevonden. Om het makkelijk te maken.

Habits met Love Ruins Everything. Dan doe je toch iets verkeerd, denk ik. Het zit er bijna op, het programma Splinter New met de nieuwste muziek voor je oortjes. Volgende week zijn we er uiteraard weer met meer nieuwe platen tussen 8 en 10 op meer radio. Zometeen gaat Tom van Aan verder met heerlijke rustige muziek. Dat is Nice and Slow. Wat mij betreft, dank je voor het luisteren. En uitsmijter deze keer is de bezielde en onheilspellende nieuwe single van de Britse singer-songwriter John Allen. En dat hij vorig jaar het album Seven Dials uitbracht, fungeert deze track nu alweer als de opmaat voor zijn aankomende 8e. Gepland voor volgende maand. Hier is The Wolves Are Running. Dag allemaal.

0: hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: Paul Young en Love of the Common People. Een van de vele uitvoeringen van dat nummer. Maar deze, die kwam nummer 1 in Nederland.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow. Met Ton van Dranen.
0: Goedenavond en welkom bij Nice and Slow. Zoals Bram Schout altijd zegt. Mooie muziek om een hectische dag af te sluiten. Maar hopelijk had jij geen hectische dag, maar een heerlijke dag vandaag. Om te luisteren naar Nice and Slow. En natuurlijk straks naar 10:30.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Twee keer Bonnie Sinclair in je radio. Inmiddels 77 jaar. Nou nee, 76. Ze wordt in november 77. Maar ze heeft wel mooie muziek gemaakt. Net zoals Guus Meeuwis.
2: Laat vandaag de mensen lachen. Tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent. En ik jou kan...

kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

Het thema van de film Top Gun uit 1986, geschreven door George Moroder en hier gezongen door Berlin. En dit is Milo uit Vlaanderen. You and me in my pocket.

0: meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit-poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Nice and slow.
0: Don van Dranen.

0: Jack Johnson, eens met zijn heel bekende surfer, maar in 2005 besloot hij te gaan zingen. En toen werd hij wereldberoemd, onder meer met dit nummer: Sitting, Waiting, Wishing.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Ik had je beloofd 2 keer Bonnie Sinclair radio. Als eerste I Won't Stand Between Them uit 1970. Dat het jaar eerder al was opgenomen door Peter Tetterhoff en de T-Set. Als solo single, als een van zoveel solo singles, maar dan op de B-kant. Als tweede nummer hoor je Sly Iron Om Me Heen uit 1983. Een nummer origineel van Agnetha Veldskog.

De Maverick zong in Spaans voor je hier bij Meer Radio. Onze Spaanse klassieker van dit uur. Voor de nieuws van 11 uur, Mr. Props. A Space for Two. Mean Girl, Mandolin the Person. We sluiten dit uur af met Romeo en Juliet. En dat zijn de Dire Straits. Ik spreek je straks weer naar het nieuws van...

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exitpoll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zegen van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: En dat was George McRae met de best verkochte plaat van 1974. Rock Your Baby.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Welkom terug bij Nice and Slow. We hebben weer hele mooie muziek voor je, hoor. Zo straks naar het nieuws van 11:30. Dan hebben wij Suzanne Freek voor Gerda. En dan...
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: En 2 van 1 met Bruno Mars. Onder meer doet hij een duet met Carol G. Maar nu eerst Peter Koelewijn. Dit is Robbie.

In de jaren 60 al gezongen door Bobby V. Maar in de jaren 80 was dit een hele grote hit in uitvoering van Leo Sayer. More Than I Can Say. Hier is Arlene Bailey met Moving On Day. En zometeen hoor je ook Bonnie Tyler in 1977 met Lost in France. En Extreme met More Than Words.

More Than Words van Extreme, een groot hit in de jaren 90. En dit is in 1969 de allereerste plaat voor Olivia Newton-John. En dan van Bob Dylan, If Not For You.

0: 9 op meer radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exitpoll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische drone-aanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zegen van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur, nice and slow, met Ton van Dranen.

0: Als het avond is, en het is het zeker, je hoorde Suzanne Freek. Schatje, het is alweer bedtijd, hè? Dus we straks wel te rusten. En ik hou van jou. En ook niet te vergeten, ik ben straks erbij, hè? Na 12 uur.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: Zometeen Carl G. en Bruno Mars in Still. Maar nu, When I Was Your Man. Bruno Mars.

Hij was heel populair begin jaren 90 in de Dominicaanse Republiek. Juan Luis Guerra. Je hoort hem hier met zijn hele grote hit van toen de tijd. Boegus de Amor. En dit zijn nog weer de laatste drie voor vanavond hier bij Meer Radio. Zometeen een voormalige supertrack van Meer Radio. Tangerine and Venice met By Your Side. Je hoort ook Colton Brown van The Stranglers. En we sluiten af met Ilse Lange en I'm Not So Tough. Goedenacht. En wel te rusten, hè?

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist. Het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek-race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Because my dreams are bursting at the seams.